0: Q-music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dat zijn al goede zomersochtend-vibes. Another than talk to you. Goedemorgen, het nieuws van 6 krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. Na de zware bosbrand in de Hoge Venen heeft het stormweer gisteravond voor problemen gezorgd in het oosten van ons land. In Bullingen in de Oostkantons passeerde een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Er was gelukkig niemand thuis, dus vielen er geen gewonden. In de regio rond Malmedy was er dan wateroverlast en in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken. Vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 6 doden gevallen bij nieuwe Russische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Op meerdere plaatsen brak er brand uit en stortte er ook een appartementsgebouw in. Ook enkele huizen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. Gisteren vielen er ook al 6 doden in Oekraïne bij Russische aanvallen. In Rusland stierven dan weer 2 mensen door Oekraïnse drones. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg zijn 3e en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. De Red Lions eindigen zo als 2e in hun groep en gaan dus door naar de volgende ronde. Dat is opnieuw een groepsfase met al zeker titelverdediger Duitsland en met Australië. We krijgen opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk ook onweer, maximaal rond 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig.
0: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de E19 richting Brussel, 15 minuten erbij dus tussen Kontich en Mechelen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Music. Robbe Petitjean. Het wordt een wisselvallige donderdag, gelukkig enkel op weersvlak, want nu is het heerlijk opstaan. Die, Shakira en Burna Boy.

5 over 6 opstaan met Shakira en Die Die. Er stuurt hier iemand Shakira, Shakira. Ja, dat is heel lief, dat is heel goed geprobeerd. Maar het is wel te laat. De drie kandidaten die namelijk strijden voor Shakira in Madrid, die zijn al geselecteerd. Die staan hier morgen met knikkende knieën, want één van hen gaat dus naar Shakira in Madrid. Sorry, hè. Het gaat heel de dag regenen, maar gelukkig ook heel de dag af en toe wat zon. Het wordt een beautiful day. Dit is YouTube.

0: De mannen van YouTube en Beautiful Day, 9 over 6. Klassieke, wisselvallige Belgische zomerdag vandaag.
1: Het is donderdag 20 augustus.
0: Het is een hele goede dag voor de 50-jarige Niek. En ook een beetje voor de marketingafdeling van Apple. Die zullen ook wel content zijn. Want Niek die verloor 2 maanden geleden zijn iPhone in Oostende. Dat hij wat fotootjes maken van zo dat fenomeen waar de zee helemaal blauw wordt. Dat krijg je dan soms. Daar zitten dan beestjes in en die geven licht s'nachts. En die Niek die laat gewoon zijn gsm in het water vallen. Dat ding drijft daar. En die dacht, oei, 12.000 familiefoto's die zijn verdwenen met de golven. Maar een jogger die vond zijn toestel in de branding. En het zotste van het verhaal, dat ding werkt nog. Die 12.000 foto's die staan daar nog op. Niks aan de hand met die telefoon. Ik vind dat crazy. Ik heb zelf al eens een smartphone kapot gekregen door er gewoon naar te kijken. Reggie en zijn vrouw Christel die zijn opnieuw zwanger, lees ik. Allee, vooral Christel. Dat maakte ze gisteren bekend op Instagram. Heeft ooit een nummer gemaakt over zijn dochtertje Ellie. Gaat nu 2 nummers moeten maken, want ze verwachten een tweeling. Maar het is ook wel een beetje heftig. Ze hebben een 3e kindje moeten afgeven tijdens deze zwangerschap. Een zwaar proces waarvoor ze hun familie en vrienden en ook experten die geholpen hebben heel erg bedanken. Nu, het is een groot gezin. Hè. 2 kindjes die komen dus terecht in een gezin met zusjes Suze, Ellie, Marta, René, Julia. Die zijn met zoveel, die Reggies. Allee, de Pengstens moet je zeggen. Ik lees ook tof sportnieuws vandaag. Want België beleeft een hockeyhype op dit moment. Het WK hockey wordt voor het eerst deels in België gespeeld. Tot 30 augustus wordt er door 16 mannen en vrouwen gestreden om de wereldtitel. En dat is onder andere in een opgepimpt stadion in Waver. Dat voor de gelegenheid 10.000 hockeyfans kwijt kan. Hockey, misschien wordt het wel een nieuwe hype. Kun je het je toe dat je gaat kijken?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Verse muziek van Kygo.

herkent meteen dat Kygo is. Hè. Herkenbare sound. 6:15. Even checken wat er allemaal gebeurd is op deze 20 augustus. 20 augustus 1992, dan wordt er een zekere Demi Lovato geboren. Let it go, let it go. Uiteraard die Demi Lovato. Ook op 20 augustus in de geschiedenis kwamen de honden Belka en Strelka terug van een ruimtereis met de Sputnik 5-raket. Dat waren de eerste dieren die levend terugkeerden van zo'n ruimtereis. Nu de vraag is, wanneer? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Demi Lovato in 1992? Wat denk jij? Laat nou weten.

0: Demi Lovato, die wordt 34 vandaag. Zometeen hoor je de jarige. Ik ben wel nog aan het twijfelen. Tussen solo. Een dikke schijf. Of...
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus

0: Leentje uit Alters. Sorry, ik heb het te laat gezien. Ze wou liever Let It Go. Van de jarige Demi Lovato. Volgende keer. Volgend jaar, als ze nog eens jarig is. Kenny uit Genk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, alles goed daar?
1: Ja, super. Met u?
0: Ja, ook super. Dankjewel om dat ook eens aan mij te vragen. Niemand vraagt mij dat ooit. Nee, maar dat is echt, hè. Super onbeleefd. Jij bent een beleefde jongen. Kenny, ik vraag of het nog goed gaat, want je bent met nachtwerk bezig, hè?
1: Ik kom eigenlijk juist terug van mijn nachtwerk.
0: Ah, goed. Oké, dan ga je eigenlijk bijna slapen.
1: Ja, ik heb bijna slapen, ja, inderdaad.
0: Oké, hoe was het werk vannacht?
1: Rustig eigenlijk wel, ja.
0: Rustig nachtje. Wat doe je?
1: Ik spuit eigenlijk, dus ik kan je om onderdelen.
0: Ah ja, spuit.
1: Ja.
0: Proper.
1: Sorry, even mijn uitspraak.
0: Nee, ik weet niet. Het was een lange nacht, denk ik. Hoezo spuit? Een soort carwash, nee.
1: Nee, dat is echt lakken eigenlijk.
0: Ah ja, in de verf. Ah, zalig. Ja, in zo'n gigantische tunnel dan.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Amai, ik heb dat altijd al eens willen doen. Ken je zo Pimp My Ride van vroeger op MTV?
1: Ja, dat heb ik wel eens gezien, ja.
0: Ja, met Exhibit. En daar deed ze dat ook, hè. In zo'n tunnel, die auto dan helemaal in de lak zetten. Fantastisch. Maar jij doet het met camiononderdelen. Dat is dan niet met vlammetjes en zo op, gok ik. Kenny,
1: nee.
0: Je doet mee met dag op dag. Je krijgt zo meteen wat gebeurtenissen. Die moet jij op de tijdlijn ranken. 20 augustus 1992 geworden, net al Demi Lovato. Nu ook op 20 augustus in de geschiedenis. Kwamen de honden Belka en Strelka terug van een ruimtereis met de Sputnik 5. Maar was dat vroeger of later dan de geboorte van Demi Lovato? Die is geboren in 1992. Vroeger
1: dat
0: of later?
1: Vroeger zijn.
0: Dat is absoluut correct. 1960. Tweede opgave. Dag op dag werd het persagentschap Belga opgericht. Mocht je dat niet kennen, Kenny, dat zijn zij die er eigenlijk voor zorgen dat persberichten in de gazet geraken. Zoiets doen die. Nu, was dat vroeger of later dan de terugkeer van de honden Belka en Strelka van hun ruimtereis in 1960?
1: Daar ga je toch moeten gokken. Ik gok op later.
0: Nee, dat was vroeger. Dat is al opgericht in 1920 van toen de pers. Dat nog zo mensen waren met een hoedje met zo pers op, met zo'n wit kaartje. Weet wel wat ik bedoel. Laatste opgave. Dag op dag werd prins Gabriel geboren. Een van de prinsjes in ons land. Nu, was dat vroeger of later dan de oprichting van het persagentschap Belga in 1920?
1: Later.
0: Later. Ik zal eens kijken. Ja, 2003. Prins Gabriel is helemaal nog niet zo oud. Klinkt oud, hè?
1: Ja, dat klinkt wel oud, ja.
0: Ja, maar dat is dus niet. En hij is ook nog eens jarig vandaag. 23 wordt die jongeman. Ik wens je nog een fijne dag toe, Kenny.
1: Dank je wel. Voor u ook.
0: Heel graag. Dank je. Maar zie, wat een sympathieke mens. Weer al doe je het. Dit is Berre. Stond gisteren nog aan het Q Beach House.

0: Shake It Off heb ik vanochtend ook moeten doen. Ik was met de fiets. En ging vol druppeltjes, want het regent nogal. 6:55, Julie, de bosbrand in de Hoge Venen, die is nog niet helemaal geblust. En het was al opnieuw miserie in het oosten van het land, hè?
1: Ja, inderdaad. Ze hebben daar gisteravond stormweer over zich heen gekregen. In Bullingen in de Oostkantons passeerde zelfs een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar verklaard. Er was gelukkig niemand thuis. In de regio rond Malmedy was er dan weer wateroverlast. En in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken. Vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. En op het WK Hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië, waardoor ze als tweede eindigen. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Grijs vandaag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Morgen hetzelfde weer bij 21 graden.
0: En er staan geen files meer op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Het mooiste aan liefde is niet wat je krijgt, maar wat je geeft.

0: is niet, omdat het ineens heel tijd regent, dat de zomer gedaan is. Want de 5 beste zomerplaten ever, die zitten in de Big 5 van de zomer en die worden door jou gekozen. Gisteren heeft Stijn uit Vorselaar nog een knaller toegevoegd aan de lijst. Daar werkt hij graag op. De Big 5 ziet er helemaal anders uit dan aan het begin van de zomer. En dat is ook exact de bedoeling. Hè. Jij kan die nog door elkaar schudden. Het zijn de laatste weken. Hè. Wat wil jij nog toevoegen aan de lijst? Jouw ultieme zomerhit. Die is kei welkom in de Q-app.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Pas op voor die een borduur.
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
7: Schat ik, dat is 4 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
7: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
11: Oh, schat, kijk, die afwerking.
12: Oh, en dat is hier zo stil.
11: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
12: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Oh. Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
11: oh
10: zegt.
13: Oh, Quadro.
14: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
13: Luister.

0: onze passenger princess, Alex Warren. Het is bijna kwart voor zeven. Goedemorgen.
1: De Big Five van de zomer.
0: Heel de zomer lang ben ik met jou op zoek naar de Big Five. De vijf definitieve zomerplaten. Door jou samengesteld en ook aangepast. Want er is altijd maar plek voor vijf plaatjes in de lijst. Kiera uit Veurne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Wat brengt jouw dag?
2: Werken.
0: Ja, werken. En dan zo... Je bent niet de eerste die dan zo werken zegt dan zo het lachje van... Heb ik er goesting in? Ik weet het nog niet. Heb je er goesting in?
2: Ja. Ik doe mijn werk heel graag.
0: Ah, goed. Wat doe je van werk, Kiera?
2: Ik ben thuisverpleging in Middelkerken.
0: Oké. Specifiek enkel dan in de gemeente Middelkerken?
2: En we staan daar aan verscheiden, maar dat is voor mijn collega's.
0: Ja. Oké. Dat is al werk genoeg daar dan?
2: Ja, zeker.
0: Okay, ja, thuisverplegers die beginnen meestal vroeg. Hè. Hoe laat start jij met je shift?
2: Om 6:00.
0: Ja, dat is vroeg. Hè. Dan heb je al wel een klant gedaan.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ik heb er al 3 gedaan ondertussen.
0: Heb je dan ook al 3 koffietjes aangeboden gekregen?
2: Nee. Maar dat gebeurt wel.
0: Ja, of die moet je zelf zetten.
2: Dat kan ook.
0: Of die zet jij voor je patiënten, voor je klanten. Kiera, jij hebt... Ja. Een zomerschijf van je welste doorgestuurd, namelijk deze. Summer Jam, ik vind dat heel goed, want dat heeft al eens in de lijst gestaan aan het begin van de zomer en dat is er dan uitgeraakt.
2: Ja, inderdaad. Ik vond dat heel jammer.
0: Ik vond dat ook. Nu, wist je dat die mannen van Underdog Project, die hebben Summer Jam gemaakt, maar dan dachten die, ah, dat is een hit. Het is nu winter, zullen we ook eens Winter Jam maken? Is echt waar, wacht hè. Het is nooit echt een succes geworden.
2: Nee, ik ken het ook niet.
0: Nee, we willen het zelfs niet kennen, Kiera. Dat gaan we er niet in steken. Wel Summer Jam voor jou. Het wil ook zeggen dat we afscheid moeten nemen van een nummer. Ik ga eens overlopen wat er nu in zit. De Ketchup Song van Last Ketchup. Die hebben ook nog de Mayonnaise Song gemaakt. Dat was ook minder succesvol. I got a feeling van The Black Eyed Peas zit ook in het lijstje. Walk on Water van Lil Kink. En een songtitel die ik slecht kan uitspreken van Carol G. En Baila de Gasolina. Nu, wat mag eruit?
2: De Ketchup Song.
0: De Ketchup Song. Ken je de Mayonnaise Song, de vervolgsingle die ik net aanhaalde?
2: Nee, die kan ik niet.
0: Ja, dat is ook weer zo gek. Het bestaat ook niet, hoor. Ik ga hem eruit halen voor jou. Gedaan.
2: Dank je wel.
0: En dan steken we Summer Jam erin, hè, Kiera? Is dat goed?
2: Ja, heel graag. Dank
0: Allee, dan
2: wel.
0: Wens ik jou nog een fijne dag toe. Veel thuisverplegen, hè?
2: Ja, dank u wel.
0: Salutjes. En drink nog een koffietje bij iemand. Dat is altijd gezellig. Get on the floor!

0: Olivia Rien. En zo is hier Fall in Love. 5 voor 7. Voor alle leeftijdsgenoten die zich trouwens even oud willen voelen.
1: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naar?
0: Ken je dit nog?
1: De
0: Fabeltjeskrant.
2: Ja, naar Fabeltjesland.
0: Met meneer de uil. Leuk nieuws dus voor degenen die houden van nostalgie, want Fabeltjeskrant komt terug. Allee, ongeveer. Ik ga je het straks vertellen na het nieuws van 7.
2: Oogjes dicht en snaveltjes toe.

0: zometeen bij Robbe Petit Jean.
1: Een kleine nostalgietrip. Doorheen de leuke kinderseries die je kan vinden op YouTube. En je ontdekt ook wie Michel, René en Elisabeth Hendrik in godsnaam zijn. Zijn collega's bij Q. En je kent ze sowieso.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
1: Goedemorgen, het nieuws van 7 krijg je van Julie.
4: Goedemorgen. Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
5: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
4: Die studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en ook de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten er meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering onderzoekt hoe dat komt dat zoveel kinderen van school veranderen. Na de zware bosbrand in de Hoge Venen heeft stormweer gisteravond voor problemen gezorgd in het oosten van ons land. In Bullingen in de Oostkantons passeerde er zelfs een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar verklaard. Er was gelukkig niemand thuis, dus er vielen geen gewonden. In de regio rond Malmedy was er dan weer wateroverlast en in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken. Vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 6 doden gevallen bij nieuwe Russische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 23 gewonden. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Op meerdere plaatsen brak er brand uit. Er stortte ook een appartementsgebouw in. Ook enkele huizen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. Gisteren vielen er ook al 6 doden in Oekraïne bij Russische aanvallen. In Rusland stierven dan weer 2 mensen door Oekraïnse aanvallen. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
6: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weer kansen gemist. Te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
4: De Red Lions eindigen als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase met al zeker titelverdediger Duitsland en Australië erbij. Rode Duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Hij tekende er een contract tot 2031. Moreira is 21 en speelde de voorbije 2 jaar bij Straatsburg in Frankrijk. Milan betaalt in totaal zo'n 45 miljoen euro voor hem. We krijgen opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maxima rond 22 graden. Morgen hetzelfde weer bij 21 graden.
1: Staan er 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel Industrie en het domein Levendalen. 7 minuten erbij. Op de Brusselse binnenring is het 7 minuten vertragen tussen Strombeek, Bever en Machelen. En richting Antwerpen op de E19 sta je 5 minuten stil tussen Mechelen Noord en Rums. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Music. Robbe Petit Jean.
1: Soms noemen ze donderdag al wel eens pre-vrijdag. Hoe ziet jouw pre-vrijdag eruit? Laat maar weten. Nu David Guetta bij Q.

0: Topic en Sorry Papi, 10 over 7.
1: Het is donderdag 20 augustus.
0: Het is een wisselvallige week. Hè. Als je nu thuis zit met de kleine mannen en je denkt, ja, nu kunnen wij niets meer doen, kunnen we niet gaan buiten spelen, want het is aan het regenen. Er is nog heel veel om te doen. Iets heel plezant is om je kinderen kennis te laten maken met de tv-reeksen waar jij zelf als kind naar keek. Vind ik heel leuk. Ik heb onze 3-jarige verslaafd gemaakt aan Pingu. Vindt hij heerlijk, doet hij ook na. En alle 1600 originele afleveringen van de Fabeltjeskrant, die komen nu ook online te staan op YouTube, helemaal gratis.
2: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe?
0: Ik herinner mij dat ik daar veel naar gekeken heb, maar ik kan je niet uitleggen wat er gebeurde in de Fabeltjeskrant. Binnenkort dus kijken naar de eerste 10 afleveringen, die zijn gisteren al gedropt. Legendarisch, noemt Anne-Sophie uit haar zaventemmen trouwens. Nu, elke dag verschijnt er vanaf nu een nieuwe aflevering van op YouTube. En waarschijnlijk gaat daar superveel reclame tussen zitten. Want als je geen YouTube Premium hebt, zoals de meeste mensen, ja, dan gebeurt dat, hè. Krijg je overal constant reclame voor. Ook als je door je Instagram of je TikTok aan het scrollen bent, of op Facebook zelfs, je wordt er niet van gespaard, hè. Overal reclame. En ik lees vandaag in de Morgen dat zelfs ChatGPT, de grote AI-chatbot, gaat beginnen met reclame op hun platform. Ook op Pukkelpop kom je misschien wat reclame tegen. Vandaag start Pukkelpop dit jaar zonder vuurwerk. Dat heeft de organisatie beslist uit voorzorg door de aanhoudende droogte. En code oranje geldt in heel Limburg, dus ook daar in Hasselt. De eerste kampeerders die kunnen straks vanaf 9 uur 's ochtends al op de camping. Vandaag op de line-up Deus, maar ook deze.
3: Dus kan je niet nog even blijven?
0: Ons Modi staat daar ook. Heel veel plezier gewenst als je gaat pukkelpoppen. Het wordt plezant, maar wel wat regenachtig. En ook droog, heel verwarrend. Onze QDJ Clementine staat daar vanavond trouwens ook met haar project Boy and Girl.

kwart over zeven en je hoort Adele bij Q. Set Fire to the Rain, en voluit heet hij trouwens Adele Laurie Blue Atkins. Zot, hè? Wat voor namen mensen soms hebben. Zoals Elisabeth Lucy Baten. Waarom heet hij Elisabeth Lucy Baten? Dat is blijkbaar iets dat mensen regelmatig googlen. En het is gewoon haar tweede naam, hè, Lucy. Ze legt het trouwens uit in de 10 meest gegoogelde vragen van Maarten en Dorothee. Zometeen eens checken wat Elisabeth Lucy Baten te zeggen heeft. Vraag of

0: Maarten en Dorothee, die zijn nog altijd op congé. Ze komen wel naar het Beach House, hè, volgende week dinsdag. Dus je kan samen met hen een cocktail gaan drinken. Ze hebben ook groot nieuws dan trouwens. Maar als je ze te hard mist, en ik begrijp dat, dan is er gelukkig ook de podcast, hè.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Vandaag weer een nieuwe aflevering die gedropt is. Deze keer met Elisabeth Lucie Baten. En eindelijk kom je te weten waarom Elisabeth Lucie Baten Elisabeth Lucie Baten heet.
2: Toen ik Facebook aanmaakte, was er een Elisabeth Baten uit Leuven. Die bestond al. Dat was al verwarring. Want dus... Die had ooit een ster ontdekt. Dus die werd opgebeld door een radio. Dus een ster in de hemel ontdekt. En die werd opgebeld door een radio. En daarin zei de radiopresentator Elisabeth Baten uit Leuven. En ik kreeg toen sms'jes, zo lang geleden is dat, van vriendinnen. Die zeiden, huh, heb je een ster ontdekt? Ja. En dus een maand of twee later kwam heel die Facebook dingen. En dacht ik, hier is ze. Onze profielfotoloze Elisabeth Baten uit Leuven. Mij gaan ze niet liggen hebben. Ik heb een tweede naam ergens ooit gekregen. Ik ga die er gewoon tussen zetten. Dat is heel de reden. En dus nu is dat daarom mijn naam. Omdat dat op al mijn profielen... Was dat mijn naam?
0: Ja, dus niemand zegt nog Elisabeth Baten. Iedereen zegt Elisabeth Lucie Baten, actrice en schrijfster. Hè. Heeft gelukkig een mooie tweede naam, dat helpt wel. Maar is dat nog een ding? Heb jij nog een tweede of zelfs een derde naam? En ben je daar blij mee? Dat vooral. Heel benieuwd naar de volledige aflevering van het 10 meest gegoogelde vragen met Elisabeth Lucie Baten. Die kan je vanaf vandaag beluisteren en bekijken via VTM Go.
3: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Vanavond bij VTM zou je zo ruilen met de gelukszakken van Met 4 in bed. En kan Anderlecht bij VTM 2 zijn Europese droom voortzetten in de Europa League? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Pink. En dat moet met uitroeptekenen. Never gonna not dance again. So let the music play till the end. Bijna 8:05. Elisabeth Lucy Baten die gebruikt dus haar tweede naam Lucy. Dat kom je te weten in de nieuwe aflevering van de 10 meest gegoogelde vragen. Omdat er eigenlijk al een andere Elisabeth Baten bestond op Facebook ooit. Nu heb jij dat ook, een tweede of een derde naam. Er zijn heel wat mensen. Anne-Lore die heeft een tweede naam, Lore. De tweede naam komt van een vriendin van haar ouders die op dezelfde dag verjaart als zij dus. En Jason die zegt, ik zelf heb 3 namen en mijn kinderen ook. Telkens de naam van Peter en Meter, heel klassiek. Sarina uit Westerlo, die heeft er 4. Sarina, Justine, Annie, Hortense. En dan heeft ze ook nog een achternaam, maar die ga ik niet publiek maken, Sarina. Er zijn ook heel wat Q-DJ's met een heel plezante, toffe tweede naam. Vincent van Geel bijvoorbeeld. Die heet eigenlijk Vincent Elisabeth Hendrik van Geel. Klinkt bijna adellijk. Van de Peter en de Meter. Hè. En Matthias van den Bulke, dat ga je nooit raden.
1: Dag Robbe, mijn tweede naam is Michel. Ja, Michel.
0: Michel. Ik vind dat echt een Michel. Ik zie het helemaal. Nog eentje, Jolien Roets. Die heet volgens Wikipedia Jolien Marcella René Roets. Het past er ook wel bij. René is nog wel hip. Dat is nog wel in nu. Het kan wel. Ik vind Michel beter. Ik vind Michel veel beter.
2: Michel, we zitten met een ring.

0: Maxime Babette en hoe dan ook. Elisabeth Lucie Baten die gebruikt dus haar tweede naam, omdat er op Facebook al een Elisabeth Baten bestond. En dan dacht ze, Lucie, dat drop ik er nog bij. Een tweede naam, is dat nog een ding? Blijkbaar wel. Er zijn echt heel veel mensen met een tweede en een derde naam. Mijn zoon van 3 die heeft dat ook. Die heeft een tweede naam. Maar die kent hij natuurlijk niet. Ah nee, wij gebruiken altijd zijn gewone voornaam. En als ik dan boos ben, dan gebruik ik zijn tweede naam. En dan ziet dat kind in paniek. En wordt hij altijd extra boos. Julie, al maar meer studenten krijgen een leefloon om te kunnen studeren. Hè? Hoe zit dat juist?
1: Ja, het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd. Dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren die van thuis uit geen financiële steun kunnen krijgen om te gaan studeren. En als ze dat niet doen, dan geraken ze zelf ook niet uit de miserie. De OCMW's checken uiteraard wel of die studenten wel recht hebben op een leefloon. En ze moeten ook bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. En veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lagere en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten er meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. Regeringspartij Vooruit wil dat de regering onderzoekt hoe dat komt.
0: Jonas van het Nieuws, heb jij een tweede naam of een derde naam zelf?
2: Goedemorgen Robben. Nee, ik ben gewoon Jonas de Bot, zonder meer.
0: Oké, ik heb een artiestennaam, Robbe Petitjean, is helemaal mijn echte naam niet. Veel mensen weten dat niet, maar het is eigenlijk Robert Jean van den Broeke, maar ik vond dat wat zullig, dus ik heb dat aangepast. Het weer, Jonas,
2: wow. Veel belangrijk. Ja, wat een beetje.
0: Het is niet waar. Het weer, wat brengt dat?
2: Het weer, wisselvallig vandaag. Dus we krijgen buien die vanaf de kust over het land trekken, maar tussendoor zijn er ook wel opklaringen, dus af en toe krijgen we vandaag toch ook wel de zon te zien. Temperaturen rond 20, misschien het 21 graden en ook redelijk veel wind en matige en aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En dan morgen ongeveer hetzelfde weer. Dus ook wisselvallig, af en toe een bui. Maar morgen kunnen die buien lokaal wel wat feller zijn. En is er toch op vele plaatsen ook kans op onweer bij 20 graden. En dan in het weekend zaterdag nog een paar buien, vooral over het westen van het land. Maar zondag, dat is dan echt wel de betere dag van het weekend. En dan gaat het overal droog blijven. Krijgen we redelijk wat zon en wordt het aangenaam met 22 graden. En als ik nog eventjes verder kijk, belooft vooral maandag nog een mooie dag te worden. Droog weer, redelijk wat zon, 23 graden vanaf dit. Dinsdag gaat het opnieuw regenen.
0: Ja, we kunnen toch nog wat mooie dagen uit deze zomer halen. Dat is het voornaamste. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 11 minuten erbij. En richting Antwerpen 10 minuten op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Heb jij zo'n tweede of zelfs derde naam die je schaamteloos in de queue wil dopen? Dat vroeg ik me daarnet af. Shana uit Ruslaren, die heet ook Huguette. Vindt ze blijkbaar niet leuk. Ze heeft het wel gedeeld. Dankjewel, Shana Huguette. Karin zegt, ik heb er vier. Carina, Catharina, Cornelia, Maria. Klinkt ook wel heel chic. Bij de Rudy uit Lannaken is het heel simpel. Eén naam. Rudy. Zometeen nog zo'n één naam. Gewoon Berre. En ook Omi en zijn cheerleader.
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House,
2: maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas zeggen.
2: Oké. Q Sounds.
3: With you. Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Q Music.
5: Q sounds better with you.

0: Country Vibes als topschijf deze week, Ella Langley. Straks om 10 uur gaan de deuren van het Beach House weer open.
1: Vandaag in het Q Beach House.
0: Om 2 uur vanmiddag is er een cuptoernooi met onze Q-animatoren van dienst, Jorn en Naomi. En Jorn en Naomi hadden gisteren nog leuk bezoek van Berre. Hij vertelde over zijn Europese tour die er aankomt. En Jorn vroeg zich af hoe hij dan juist zou reizen.
2: Dus de private jet, die zijn ze nu aan het bestikkeren met jouw hoofd erop.
3: I wish. Het zal in een lekker krap busje worden. En allemaal mannenzweet.
2: Dus, oh, heerlijk. Dat is toch hoe het hoort, hè?
3: Fantastisch.
0: Berre die gaf nadien ook nog een mini-concert op ons podium. Waarschijnlijk ook met veel mannenzweet. Klonk zo. And if you're feeling low, if your blood is too cold, I just hope you know I'm here. Nog een soort country-versie. Yesterday, today, tomorrow. Silke uit Brugge was erbij. Laat weten dat ze het fantastisch vond. Ze had hem nog nooit live gezien, maar is helemaal overtuigd. En volgende week al het allerlaatste Sunset-concert van de zomer. Maar van wie? Dat is de vraag natuurlijk. Dat is voor na het nieuws van 8. Dan kom je het allemaal te weten. Alright, okay. Kan al wat gaan speculeren, gaan nadenken. Hè?

Macklemore in het laatste Sunset Concert van de zomer. Het is donderdag 27 augustus volgende week. Is het Milkink? Vraagt Wendy. Jawel, Wendy. Misschien wel, misschien niet. Het is voor na 8 uur. Dan kom je te weten.

0: tien voor acht gepasseerd, al over een klein kwartier, ontdek je de naam van het laatste Sunset-concert van de zomer. 27 augustus, het had al in je agenda moeten staan. Gina uit Merksem, hallo.
1: Goedemorgen, Trobbe.
0: Goedemorgen, jij zit te wachten, hè, tot ik het vertel, wie het Sunset-concert speelt.
1: Ja, toch wel. Spannend.
0: Spannend, hè. Op wie hoop je allemaal? Wie mag het zijn?
2: Pommelien
0: Thijs. Oeh, Gina, dat is ineens iemand anders.
1: Ja, ik heb mijn plusdochter bij mij zitten.
0: Ah, hallo. Hoe heet jij?
3: Hallo. Lexi.
0: Lexi, wie mag het voor jou zijn? Wat zou je graag zien?
3: Pommelien Thijs.
0: Ja.
1: Een bazaar zouden we ook wel tof vinden.
0: Interessant, oké, ja. Pommelien, bazaar.
1: Of Aaron Blommaert mag ook wel.
0: Oké, goed.
1: Ja.
0: Gina en Lexi. Jullie zijn zometeen de eerste die het ontdekken, want ik ga het aan jullie als eerste vertellen.
1: Oké, leuk.
0: Echt waar. Deze man is het niet met de Jor, want die is al geweest, hè, aan het begin van de zomer. We gaan die niet nog eens laten komen. Allee, het zou wel een verrassing zijn, maar dat gaan we niet doen.
4: Wij waren de belofte, twijfelden geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

toch een van de helden van de zomer, DJ-licious. Je hebt hem heel veel horen passeren op je radio en terecht ook. Het is precies zo wat terugblikkerig al, hè. Het is 20 augustus, de zomer is echt nog niet gedaan. Maar 1 september schuift dichterbij. Ik ben een boekentas gaan kopen gisteren. Niet voor mezelf. En een brooddoos ook niet voor mezelf. Voor het zoontje. Het is heel spannend, 1 september, eerste schooldag. Dit is Nena.

0: Goedemorgen, het is 1 over 8. Nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
2: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
1: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en ook de lessen volgen. De steun kostte onze staatskas voor vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en het middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit wil dat de regering onderzoekt hoe dat komt dat zoveel kinderen van school veranderen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school, dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS, na de breuk met de koninklijke familie. De verhuis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, zegt royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun 2 kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
1: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië, ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
4: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions eindigen zo als tweede in hun groep en stoten dus door. Die tweede ronde is opnieuw een groepsfase. De dag begint met opklaringen, later meer wolken en de kans op buien stijgt ook maximaal rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Het is richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 19 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
5: Music. Robbe Petitjean.
0: Jij ontdekt zometeen wie het laatste Sunset-concert van de zomer speelt. Donderdag 27 augustus. En je

0: Phoebe Rexham Faithless. Het is al 10:08 gepasseerd. Belofte maakt schuld, hè? Zeggen ze wel eens. Gina en Lexi uit Merksem, ik had het beloofd, hè. Jullie komen als eerste te weten wie het Sunset-concert speelt. Het laatste van de zomer, 27 augustus, dat is een donderdag. Ik kan al even meegeven, het is niet deze meneer. Niels de Stadsbouwer die speelt dan al op Beveren Buiten, dus die kon niet. Pommelien Thijs, dat vond jij ook een leuk idee, hè?
1: Ja, jawel, dat zou zeker mogen.
0: Ja, die kon ook niet. Die zit met filmopnames. Oh. Ja, Aaron Blommaert, dat zag je ook wel zitten, hè?
1: Ja, ja.
0: Ah, wel ja, die is van gsm-nummer veranderd. We vonden dat. Ja, nee, we hebben geprobeerd, Gina en Lexi, het is echt waar, maar die nam niet op. Maar, er was nog een naam die jullie heel graag willen zien, hè?
1: Ja, Bazaar.
0: Bazaar. Zou het eventueel Bazaar kunnen zijn? Ik zal het hem even zelf vragen. Mathieu Terijn, hallo.
2: Goedemorgen, Robbe. Dank je, ja. Hallo.
0: Hey, onmiskenbaar van Bazaar natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Mathieu, hoe was de zomer tot nu toe?
2: De zomer was heel leuk al. Festivalzomer is altijd heel fijn. Met de nieuwe plaat die we hebben uitgebracht. Maar het is ook, ja, we zitten ook eigenlijk een beetje in een soort jubileumjaar. Dus we zijn veel aan het spelen. Er wordt luidkeels meegezongen, dus wij zijn heel blij.
0: Ja, het is een zotte zomer voor jullie. Nu, voor het Sunsetconcert in Beach House op 27 augustus, is er dit weekend eerst nog een klein festivalletje waar jullie staan. Een soort kleine oefening, Pukkelpop, op de mainstage op zondag. Hoe crazy is dat?
2: Ja, dat gaat wel echt crazy zijn. Ja, rond 4 uur, dus dat gaat ook echt, hopelijk als de zon schijnt, want ik hoop echt dat het mooi weer wordt, maar dat gaan we moeten meemaken. Dan is dat wel echt een zalig uur om op een festival bij te spelen. Hè. Ja. Ja, dat is, ja.
0: U zijn van alles aan het verknippen geweest ook, hè, voor die show.
2: Ja, we zijn een hele crea-club begonnen voor... Nee, we hebben de afgelopen 10 jaar eigenlijk heel veel doeken laten maken die meegingen op podium. Dus in de verschillende platen, verschillende kleuren zijn dat dan. En we hebben die allemaal bijgehouden. We hebben die allemaal verknipt tot vlaggen die helemaal over het podium gaan verspreid worden. En, dus het is echt het vieren van 10 jaar Bazaar eigenlijk.
0: Ja, want bijna exact 10 jaar geleden is jullie eerste plaat uitgekomen. Is dat een beetje een full circle moment nu?
2: Zo voelt het wel, maar zo voelt het wel. Ja, absoluut.
0: Maar
2: ik was aan het denken over, ja,

0: ik ben, we zijn ook oud aan het worden, maar het is full circle. Dat is het.
1: Maar je kijkt ook graag al eens vooruit, hè, want er is natuurlijk ook een nieuwe plaat gedropt in april, Exit. Doet het ook heel goed, hè?
0: Dank je.
1: Allee, ja, toch?
0: We zijn heel blij. Dankjewel, Robin. Dank
1: ja,
0: je.
1: Nee, zo'n nacht in Amsterdam, dat is echt vervelend, maar dat heeft nachten in mijn hoofd gezeten.
0: Dat is de bedoeling.
1: Ja, dat weet ik, maar goed. Wat mogen we verwachten aan het Beach House op het Sunset Concert?
0: Ja, bazaar als vanouds, denk ik. We hebben vooral heel veel zin. We zijn al een paar keer gepasseerd, maar elke keer is het toch anders. Dus ik hoop dat, ja, ook hoop ik daarop op mooi weer. En veel mensen die met ons echt in het zonlicht de avond indansen. Hè. Daar kijken we enorm naar uit.
1: Ja, zonsondergang. Welk nummer wordt er dan gespeeld? Ik kan het zo wat timen, hè?
0: Oh.
1: Wordt dat iets van 10 jaar geleden?
0: Ja, dan moet ik eens goed nadenken, want er zijn nog wel een... Ja, ik zie goud aan de rand van de zon. Is misschien wel...
1: Het kan wel een soort hand-in-hand moment worden, natuurlijk.
0: Toch? Ja. Hey, goeie brainstorm, Robin. Ik ga je mee moeten bellen op 7:45.
1: Mathieu Terijn van Bazaar, sorry dat het 7:45 is.
0: Helemaal niet erg.
1: Voor jullie aan het Beach House staan, ga ik je nu volledig laten focussen op die show op Pukkelpop.

0: je nu pas aan het luisteren bent, je hoort Bazaar. Je hoort het begin opnieuw, want... Q Sunset Concert. Het is de naam van ons laatste Sunset Concert, 27 augustus. Het laatste van de zomer, wat een afsluiter ook. Net gebrainstormd met Mathieu Terijn. Wie weet wordt er wel afgesloten bij de ondergaande zon met goud, hè. Mensen hebben er heel veel goesting in. En Kathleen uit Koekelaar zegt... Ik heb ze vorig jaar nog gezien op Werchter Boutique, de mannen van Bazaar. Dat was fantastisch. Chantal zegt, ik ben jarig en superfan van Mathieu. Wat een topochtend dit. En Kenneth zegt, volk gegarandeerd. Ja, ik zou zeggen, kom op tijd, de 27e. Dat gaat daar vol staan, jong. Dat strand van Oostende aan het Beach House. Bazaar is dus de laatste naam die een Sunset Concert speelt.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Oh, dat is hier zo stil binnen.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

fijn opstaan, hè, met Bruno Mars. Vandaag start Pukkelpop in Hasselt. Met op zondag Bazaar. Kleine try-out voor een show op het Beach House. En de camping die gaat straks om 9 uur al open. En de diehards, de mensen die de volledige 4 dagen gaan, die zijn zich nu al aan het voorbereiden op een zotte line-up. Want Modi komt, speelt daar straks morgen. Major Lazer op de mainstage. Zaterdag kan je helemaal loco gaan op. Natasha Bedingfield, je hoort ook meteen hoe dat live klinkt. Is opgenomen met een patat dit. Natasha Bedingfield komt naar Pukkelpop, vind ik zot. En dan nadien... Sarah Larsson. Helemaal terug populair geworden via TikTok trouwens. Dus dat gaat daar vol 16 jaar gestaan. Aan iedereen die naar Hasselt gaat dit weekend, heel veel plezier. Laat ook weten hoe het was. Dan krijg ik er nog meer zomerfomo van. Deze moeten ze ook eens boeken. Natalie in Bruglia.

0: Sky and Silent Treatment. Een heel erg goeiemorgen. Het is al 8:30 geworden. Hoe zit het eigenlijk, Julie, met die zware bosbrand in de Hoge Venen?
1: Wel, de bluswerken gaan daar voort. Ook al was het afgelopen nacht allemaal wat minder door het stormweer. Dat veroorzaakte volgens de gouverneur veel heropflakkeringen, vooral in het oostelijke deel van de Hoge Venen. Straks, als het weer wat beter is, dan sturen ze een drone de lucht in om te zien waar ze nog moeten ingrijpen. Er zijn ook opnieuw bomen gerooid om te vermijden dat het vuur weer kan uitbreiden. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden al ingeschreven zijn in een Britse school. Dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS, na een breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen.
0: Ja, een gewoon huis noemen die dat dan, hè. Maar dan ga je zien, dan is dat de grootste villa die je in heel je leven al gezien hebt. Jonas, hoe zit het met het weer vanochtend? Want misschien al even... 27 augustus, laatste Sunset concert aan het Beach House. Bazaar, gaat dat goed weer worden? Weet jij dat al?
2: Dat is nog ver. En zeker niet wat wisselvallig is, is die voorspelling toch wel heel onzeker. Dus laat ons nog eventjes afwachten. Alleszins hopen we natuurlijk op mooi weer. Hè. Maar dus dat is nog momenteel nog niet te veel over te zeggen. Wat waar ik wel iets over kan zeggen, is over het weer van vandaag en de komende dagen. Hè. Want het is toch wel heel wisselvallig. Al valt het vandaag nog wel mee. Dus we krijgen wel een aantal buien die vanaf de kust over het land schuiven. Maar tussen de buien door zijn er zeker ook wel lange droge momenten. Is er ook wel eens ruimte voor de zon vandaag. Met temperaturen rond zo'n 21 graden. Wel een stevige wind, een matige. En aan zee is dat vrij krachtige wind. En dan morgen ook zo'n wisselvallige dag. Met in de loop van de dag soms zelfs felle buien. Dat zijn dan echt van die plensbuien met onweer erbij lokaal ook. Bij zo'n 20 graden. Maar in het weekend dan wordt het toch wat beter. Hè. Dus zaterdag nog een paar buien, maar wel vaak droog. Bij een graad of 21. En dan zondag dan gaan we het overal droog houden. Zijn er mooie zonnige periodes, wordt het 22 of 23 graden. En ook maandag ziet er wel een mooie dag uit. Houden we het droog met zonnige periodes en zo'n 23 graden.
0: Ja, en dan hopen we dat het mooie weer wordt op dat Sunsetconcert. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Vind je op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Drumst. Schuif je 18 minuten aan. Op de A12 richting Antwerpen ook nog traag tussen Aartselaar en Wilrijk. 11 minuten. Op de Brusselse binnenring een kwartier tussen Expo en Machelen. En op de E429 10 minuten tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Het mooiste aan liefde is niet wat je krijgt, maar wat je geeft.
0: Nu ook wat liefde met Teddy Swims.

0: Wat is de meest gestelde vraag wanneer jij aan mensen vertelt wat je doet van werk? Bij Joppen uit Bilze is het: heeft jouw job zin bij regen? Ik ga zo meteen raden wat die man doet van werk. En jij mag altijd helpen als er al suggesties zijn. De vraag is: heeft jouw job zin bij regen?
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Crisscross Amsterdam, my oh my, bijna. Bijna 9:15.
1: Voor welke job sta jij op?
0: En Joppe en Bilze die is al even wakker. Hè. Joppe, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Joppe.
0: Goedemorgen, alles goed daar? Hoe laat staat wekken bij jou?
2: Vandaag was om 7:15. Dus,
0: best wel vroeg, want jouw job die heeft misschien wel geen zin bij regen. Of dat is toch wat vragen mensen als je het vertelt, wat je doet?
2: Ja, dan vragen ze of het echt wel zin heeft bij de regen. Dus,
0: ja, dus jij bedoelt dan, hè, het is vandaag een beetje een regenachtige dag.
2: Dus,
0: mensen vragen dan, heeft dit wel zin? Goed. Ik ga die eerste vraag terugkaatsen naar jou. Heeft jouw job zin bij regen?
2: Ja.
0: Ja, absoluut. Is het buiten?
2: Ja.
0: Oké, ik denk, Joppe, de Q-app, er komen heel veel berichten binnen. Van Daisy, van Joris, van Filip, van Nathalie, van Jelena, van Eddy, van Anoushka, van Brecht. Ik kan ze doorgaan. Ik ben zo slim niet. Dus als iedereen denkt ramenwasser, dan is het waarschijnlijk ramenwasser. Ben je ramenwasser?
2: Ja, dat ben ik. Ja.
0: Ik heb het niet zelf opgelost, want ik kan dat oprecht echt gewoon niet. Maar goed, je bent ramenwasser. Heeft dat zin bij regen? Ik kan het mij zo inbeelden dat mensen denken, ja, nu regent het, nu hoeft het niet.
2: Ja, het is sowieso net, als het vuil van regen, anders krijg je heel erg een druppelvormig effect, zoals bij de karrewasje met je auto.
0: Mm-hmm.
2: Dat is zo, ja, moest er dan vuil op blijven, dan blijft er een hele waas om. En dan, de druppels, als het proper is, dan glijdt dat er wel af.
0: Ja. Oké, okay, jij gaat nu zeggen van, je moet mij gewoon inhuren. Maar wat is een goede techniek om thuis de ramen te wassen?
2: Zeker goed inzepen. Een goede aftrekker kopen, een goede rubber. Mm-hmm. En van buiten naar binnen werken.
0: Wacht, zeep zeg je? Want ik doe dat altijd met zo'n blauwe spuitbus met alcohol in.
2: Ja, er bestaan tegenwoordig veel trucjes, hè. Maar gewoon gelijk een streepje drijven is ook al goed.
0: Ah, steeds gewoon met wat zeep. Ja. Ah, ja.
2: Ja, doe dat gewoon in je water en niet te veel. Niet te veel schuim. En zeker met de zon is dat belangrijk, dat je niet te veel schuim hebt.
0: Oké.
2: Okay. En dan van buiten naar binnen werken.
0: Ja.
2: Dus altijd van de zijkanten van je raam naar binnen werken. Ja, ja, ja. Ondertoe. En dan, een goede doek ook. Een goede droge doek en niet in het droog gaan steken. Okay. Dat is belangrijk.
0: Goed. Allee jong, de tips hier die je gratis geeft, werk je vaak in de hoogte, Joppe? Zijn dat zo appartementen en zo die je doet?
2: Ja, het hoogste wat ik al ooit heb, ja, op de ladder sowieso rond 8 meter. Hoger ga ik niet met de ladder. Mm-hmm. En dan het hoogste uithangen, dat is de raamwasser, zoals het kennen, gewoon achterover, over een heining leunen. Dus dat is, ik denk, het hoogste was rond de 20 meter.
0: Ik vind dat behoorlijk hoog, hopelijk met goed veel beveiliging. Joppe, doe veel plezier vandaag. Veel succes.
2: Ja,
0: het gaat een beetje regenen. Dat is vooral voor jou heel vervelend, lijkt mij, als je zo buiten staat.
2: Ik vind het niet erg. Ik vind 39 graden van vorig vrijdag vind ik veel erger.
0: Dat begrijp ik. Dat is ook absoluut zo. En ook, je zit daar met een emmer met zeep in. Kan je niet even van drinken, natuurlijk.
2: Nee. Maar wel in je nek kletsen.
0: Allemaal treft in je nek. Goed. Dat is jouw job, hè. Joppe, veel plezier. Dit is Bastille.

0: Zometeen spelen we trouwens. Verdienvraag 10, waarbij jij het antwoord op de tiende vraag kan winnen. Als jij je kans wil wagen, dan kan je al even verdienvraag 10 roepen in de Q-app. Dat is om 9:30 trouwens. Er zit ook een nieuwe prijs in de pot, dus het gaat heel leuk worden. Binnen een uurtje gaat het leukste terras van het land trouwens open. Vanaf 10:00 kan je opnieuw gaan hangen aan ons Q-Beach House in Oostende. En als jullie denken, ik vind het vandaag een klein beetje fris voor een cocktail. We hebben daar ook warme koffietjes. Dat is daar ook. In heel veel smaakjes, met van alles bij. Heel erg lekker.
1: Zin in ijskoffie, maar dan easy. Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it.

0: school, hè? Lady Gaga en Bradley Cooper. Zometeen het foute uur, is minder school.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Het is 9 uur, nieuws krijg je van Julie. Hallo.
3: Goedemorgen. De bluswerken op de Hoge Venen gaan voort. Ook al was het afgelopen nacht allemaal wat minder door het stormweer. Het veroorzaakte volgens de gouverneur veel heropflakkeringen, vooral in het oostelijke deel van de Hoge Venen. Straks, als het weer wat beter is, sturen ze een drone de lucht in om te zien waar ze nog moeten ingrijpen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school, dat schrijven Britse media. Ja. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De verhuis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun twee kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
3: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het EK turnen in Kroatië heeft onze nationale mannenploeg zich geplaatst voor de teamfinale, voor het eerst ooit. Ze eindigen in de top 8 en plaatsen zich zo ook meteen voor het WK in oktober in Rotterdam. Eerst opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij maximaal tot 21 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: En er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst, 14 minuten. Richting Brussel, 12 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de Brusselse binnenring, 10 minuten tussen Expo en Vilvoorde-Koningslo. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Dat wordt heerlijk zometeen. Echt waar. Want is er een beter nummer gemaakt dan dat van Natalia dat eraan?

0: alsof het WK nog altijd bezig is. Carnaval de Paris van Dario G. Hier bij het Foute Uur. Elk jaar met Eurosong zit ik er gigantisch naast. En in 2002 was ik zeker, we gaan dit jaar winnen. En toen zijn we 13e geworden. Nochtans, het was met Sergio.
1: Het

0: toch heerlijk. Met die crappy autotune ook op haar stem. Cascada, Evacuate the Dance Floor in het Foute Uur. 9:30 zometeen. Mag Nick uit Wetteren zijn kans wagen in verdienvraag 10. Ik heb nog een kleine concerttip.
1: Q Music presenteert het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven. Op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: De Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
7: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slee samurai.
6: Of dingen, hè? Bougie burger.
7: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
6: Oké. Okay.
7: Waarom neemde jij nu nog een burger?
6: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
3: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Dus ook voor klanten?
3: Yep, go for info naar telenet.be.
0: En er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Die vind je op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 11 minuten. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, dan verlies je daar dus minder dan 10 minuten.
1: Verdien. Vraag 10.
0: Tijdens het Foute Uur is het elke dag zover. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die vandaag gewonnen kan worden. Nick uit Wetteren, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Robbe.
0: Nick uit Wetteren, heb jij je goed voorbereid op dit spel?
10: Zo goed dat te gaan, zeker. Ik heb er juist een keer al een hoofdartikelen op het laatste nieuws en zo zitten lezen. Dus misschien dat wel helpt.
0: Ik vind dat toch al redelijk goed voorbereid, Nick uit Wetteren.
10: Ja, maar dat kan zijn dat ik nu heel positief overkom, maar dat dan eigenlijk toch niets is. Hè.
0: Maar dat zullen we wel zien, inderdaad. Er zit 1 Actua-vraag in, normaal gezien, dus je had niet heel de krant moeten lezen. Maar goed, hè, misschien heb je dat ene artikel wel net gelezen. Hè. Je krijgt zometeen 10 vragen, Nick, om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan winnen. Wat zou het voor jou mogen zijn, die prijs? Wat zou je graag winnen, of net niet? Wat zou je niet willen?
10: Voor mij is het zolang dat maar iets leuk is. Niet een nieuwe stofzuiger of een nieuw strijkijzer. Als het maar iets plezant is.
0: Ja, er zijn mensen die daar blij mee zouden zijn, natuurlijk, Nick.
10: Ja, dat weet ik. Maar ja, vergelijk voor verjaardagcadeaus krijg ik ook niet zo graag praktische cadeaus. Ik heb liever iets leuks.
0: Ja, dat snap ik. Iets leuk. Ik vind dat ook het meest logische antwoord. Ik zou graag iets leuk winnen. Dat snap ik volledig. Ik beloof je dat het iets leuk is. Goed, ben je klaar?
10: Ja, zeker.
0: Ja, zo klaar als het kan zijn.
10: Ik voel dat.
0: Welk festival in Kiewit begint vandaag?
10: Pukkelpop.
0: Welke specerij geeft rijstpap zijn typische gele kleur?
10: Safraan.
0: Welke Margot speelde Barbie in de film Barbie uit 2023?
10: Margot Robbie.
0: Welke wintersport staat centraal in de hitserie Heated Rivalry?
10: Ijsschaatsen? Skiën? Hockey?
0: Wat is de hoofdstad van Finland?
10: Zweden. Dat ligt ernaast.
0: Ja. De hoofdstad van Finland.
10: Finland, ik ben vrij aan het denken. Helsinki.
0: Welke kleur krijg je als je geel en rood mengt?
10: Oranje.
0: Welke roze vogel staat vaak op 1 poot?
10: Een flamingo.
0: Wat is de voornaam van de vrouw van de Britse prins Harry?
10: Meghan.
0: Welk automerk? Je was er heel dichtbij. Allee, jong. Je hoofdsteden. Je had beter je hoofdsteden nog even van buiten geblokt.
10: Ja,
0: Nick, het is net niet gelukt, maar ik vond jou wel een heel goede kandidaat. Je hebt 8 correcte antwoorden behaald.
10: Kijk, ik was er bijna, dat is ook al iets, hè.
0: Ja, maar dat is ook al iets, inderdaad. Deelnemen is belangrijker dan winnen. En ik kan nu ook aan de rest van Vlaanderen bevestigen. Het is geen stofzuiger, het is effectief iets leuk.
1: Morgen opnieuw. voor Team Vraag Team. Schrijf je in via de Q-app.

0: Fáilte Rádio. Of DAB Plus, QMusic.be and in the QF.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Julie.
3: Goedemorgen. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren. Omdat drugsbendes die wel heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan 3/4 van de loodsverhuurders verdachte aanvragen. Zo boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort de federale politie.
4: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit. Maar ga er vooral niet in mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan ga je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
3: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs, maar ook 11 opslagplaatsen. In Deerlijk in West-Vlaanderen is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto op een bus van de lijn botste. Het was een stevige knal. De vrouw zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze ligt in het ziekenhuis. De buschauffeur en een passagier bleven ongedeerd. Volgens de eerste vaststellingen reed een van de twee bestuurders door het rood. Wie dat was, dat weten we nog niet. De Amerikaanse universiteit Harvard betaalt 45 miljoen euro aan de families van nabestaanden na gesjoemel door een manager van het mortuarium van de UNIF. Die verkocht jarenlang illegaal lichaamsdelen van mensen die hun lichaam hadden gedoneerd voor onderwijs en onderzoek. Tientallen nabestaanden daagden Harvard voor de rechter en nu is er dus een akkoord. De manager werd enkele jaren geleden al ontslagen. Opklaringen en wolken vandaag, soms buien, meer wind ook en maximaal rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk ook met onweer bij 20 graden.
2: En er staan op dit moment 3 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Rumst. 9 minuten bijtellen daar. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo 8 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland vanaf Sint-Annelinkeroever tot Antwerpen-West 7 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
5: Matthias van den Bulke.
2: Alright, ik ga beginnen met een banger van Banners. Kwestie van de toon te zetten. Hier is Someone to You. Goedemorgen.

4 dagen feest en goede optredens natuurlijk. Vandaag beginnen ze eraan om 6 uur vanavond met onder andere Antoon, Deus, Hakim, de vent van onze Jolien Roets, en Mo. Ja, het gaat daar sowieso plezant worden. En mij zien ze daar morgen verschijnen. Ik verlang zo hard.

0: Kirsten uit Riemst is niet onderweg naar Pukkelpop, maar wel naar Reims voor een leuk champagneweekend. Oh, zalig. Ja, zie, Kirsten, daar mogen mij ook altijd voor bellen.
1: Wat heeft Elisabeth Lucie Baten met muizen?
2: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd. Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten en ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik een podcast bijvoorbeeld.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Lucie Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
6: Hey, yeah. Maximum.

Mr. Jason Derulo. A Savage Love, ondertussen 20 over. Repeat of niet? Gisteren scoorden Martin Garrix en U2 10 op 10 met hun nieuwe creatie, dus mag er iemand anders? En je kent hem sowieso, Robin Schulz, dat is de man achter deze. Maar dat is ook de man achter deze. En hij zette ook zijn hand aan deze hit. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Met andere woorden, een steengoeie DJ. Hij komt uit Duitsland en zijn nieuwste creatie heet Take It Slow. Misschien is dat wel jouw motto vandaag. Anyway, van mij mag het. Maar stuur ondertussen, terwijl je het slow aan het doen bent, toch een berichtje via de Q-app kan je dat doen. En zit erbij...

0: Slow.
1: Een heel terechte opmerking van Giovanni uit Wetteren.
0: Repeat of niet?
1: De melodie, Matthias, lijkt een beetje op Bullet van Watermat. Ja, dat is ook zo, want het is een remix van die hit. Dus bij deze heeft Robin Schulz er weer zijn ding mee gedaan. Hij heeft er wel niet bij gezet, Giovanni, of dat een repeat is of niet. Dus de volgende keer wel doen, Giovanni. Walter uit Turnhout, die zegt zeker repeat. Wat een topnummer. Bart uit Buggenhout is ook fan. Ja, het is één grote lofzang hoor, voor Robin Schulz. Sarah uit Aflichem zegt ook wat een vette schijf. Jana uit Zeelen zegt een leuke vibe, repeat. Frankie uit Kieldrecht, die zegt, die staat al in mijn playlist, in mijn persoonlijke playlist, als ik even een keer niet naar Q-Music luister, dan is het oké, Frankie. Als het gewoon af en toe een keer maar is. Stefanie uit Tongeren heeft ook een repeat gestuurd en ik zeg het zijn bijna allemaal positieve berichtjes.
0: Repeat of niet?
1: Je hoort Robin Schulz dus sowieso nog een keer bij Joren en Naomi. Het is absoluut een repeat.
0: Q sounds better with you.

met het berichtje van Kelly, het hazok die binnenkomt. Zij gaan het vandaag ook slow aandoen, op het gemak. Ja, ze heeft groot gelijk, hè, Kelly. Ze moet een dikke villa poetsen, laat ze weten, dus doe maar op gemak, Kelly. Ondertussen 11:02. Er zijn 3 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 7 minuten bijtellen, daar staat een defect voertuig. Ook richting Antwerpen een file op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Rumst. 5 minuten. En je verliest ook 5 minuten op de E429 tussen Lembeek en de Bergische Steenweg.

0: Teddy Swims en The Door bij Q-Music. Lore, Kiara of Shakira. Een van deze drie wint morgen een plekje op de Q-Guestlist van Shakira in Madrid. Ja, en die laatste is inderdaad in het voordeel. Die heet echt Shakira.
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus

0: helemaal live door de wind, door de regen. Heeft hij heel goed gedaan, want je moet weten dat hij ook wat verkouden is. So if you need someone, I can be someone you can hold. Je kan het volledig herbeleven op onze website. Of op de socials van Q-Music. En Berre, die staat wat te springen. Want binnenkort start hij met zijn tournee. Hij trekt onder andere door Duitsland. En Joren en Naomi, die waren heel benieuwd gisteren hoe hij zich gaat verplaatsen door Duitsland.
1: Dus de private jet, die zijn ze nu aan het bestikkeren met jouw hoofd.
2: I wish. Het zal in een lekker krap busje worden. En allemaal mannen zweet.
1: Dus, heerlijk. Dat is toch hoe het hoorde.
2: Fantastisch.
0: Lekker knus in een busje met allemaal mannen zweet. Maar ja, pas op, ja, de Beatles die deden het in der tijd ook zo. De allergrootste hebben het zo gedaan. Dus je moet ergens beginnen, Berre. Kijk, en zo hebben we weer een schone naam toegevoegd aan onze terrasconcerten. Deze twee die hebben er ook al gestaan. Milo en DJ Licious.

Taylor Swift en haar anti-hero back you. Een vraag van Hans uit Kortemark. Hebben de Q-luisteraars tips voor iemand die voor de tweede keer zijn rijexamen gaat doen en heel zenuwachtig is? Asking for a friend, want het is zijn collega die het moet doen. Ja, goede vraag. Heb jij tips voor een tweede rijexamen?

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With
1: you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Het is 1 over 11, hier is Julie met nieuws.
4: Goedemorgen. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna 2,32 euro betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard nog door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal 1,71 euro. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren. Omdat drugsbendes die wel heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan 3/4 van de loodsverhuurders verdachte vragen. Zo boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort de federale politie.
5: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit. Maar ga er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan ga ik je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
4: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs en ook 11 opslagplaatsen. In het noorden van Kosovo zijn zeker 23 lichamen gevonden in 3 verschillende massagraven. Ze werden ontdekt bij opgravingen door onderzoekers. Die waren op zoek naar een groep Kosovaarse Albanese die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. Vermoedelijk gaat het dus om hen. DNA-onderzoek moet nu zekerheid geven en dat kan nog wel enkele maanden duren. Opklaringen en wolken, soms buien en rond 21 graden. Morgen nog wat meer buien, mogelijk ook met onweer bij 20 graden.
3: En op dit moment staan er 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de E429 vanaf Tubeke tot de Nijvelse Steenweg, een stevige file van 27 minuten. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West en vanaf Le Grellelaan tot Borgerhout 5 minuten. Ook richting Hasselt nog een kleine file op de E313 vanaf Rans tot Herentals-West 5 minuten extra. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
3: Ik hoop echt dat jij je vandaag voelt zoals Jelly Roll. I'm good. Zometeen naar In My World van Afrojack.

heel zenuwachtig bent. De collega van Hans, die staat er te wachten straks. Kelly die zegt rustig blijven en misschien Q-music opzetten. Ja, maar ik vroeg me af, Kelly, moet het niet muisstil zijn tijdens een rijexamen? Dat de radio moet uitstaan? Allee, bij mij was dat toch zo. Blijkbaar niet volgens Patty uit Lebbeke. Patty is examinator en zij zegt zelf dat radio opzetten een tip kan zijn om wat rustiger te blijven. Dan leg je de druk op jezelf niet zo hoog. Kijk, ja, Patty kan het weten natuurlijk. Emmanuel uit Aalter die stuurde nog: alle straten is op voorhand goed te doen in de buurt van je examencentrum. En dit komt ook heel vaak binnen en dat is misschien wel verrassend. Valerie en Vanessa die sturen: eet een banaan. Ja. Eet een banaan, dat zou blijkbaar goed helpen voor je concentratie en je gemoedsrust voor je rijexamen. Ja, ik eet ook vaak een banaan voor meerdere dingen. Ja, kijk. En dat helpt. Nee, geen rare dingen denken nu, hé. Dat zou vreemd zijn. In elk geval, succes als je vandaag dus moet rijden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De man van ons eerste Sunset-concert van deze zomer, Meteor. En zijn nooduitgang. Ja, en sinds deze ochtend weten we wie er het laatste Sunset-concert gaat doen.
1: Q-Music presenteert het Q-Sunset-concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Amsterdam. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven. Op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Q Music. Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Oh, ons cv-fotoboek is er.
6: Mag ik eens kijken?
5: Wauw. Oh, weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
7: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
8: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IC Paris XL.
12: Let's see you shine.
4: Go yellow!
3: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
13: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
3: Q.
15: Q Music.

0: Daft Punk. En daarvoor hoorde je Ella Langley met Shoes in Texas. Dat is onze cute op schijf. Nog één dagje dus. Je hoort hier nog sowieso One More Time bij mij morgen voormiddag. En straks later vandaag ook sowieso. Ondertussen is het 11:58. En er zijn 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat richting Hasselt op de E313. Tussen Wommelgem en Herentals West moet je 11 minuten bijtellen. Ook op de E429, 9 minuten extra vanaf Tubeke tot de Bergse Steeweg. En op de Antwerpse ring richting Nederland is het ook met vertragen tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West 9 minuten bij. Daar staat een defect voertuig op de weg. Richting Antwerpen nog een file op de A12. Vanaf Aartselaar tot aan het knooppunt Kleidelaan Kontekse Steenweg. 7 minuten extra daar. Maar op andere plaatsen gaat het beter. Daar verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: guess what? De zon komt er helemaal door hier in Oostende aan het beachhuis. Zalig. Dasha en haar Austin bij Q. Werkt een iPhone nog als die 2 maanden in de zee heeft gelegen? Het antwoord hoor je zo meteen. Q
1: Music! Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House!
2: Maximum summer! En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee! Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
6: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

Uit 1998, een echte classic van Alanis Morissette. En Thank You. Nick, die zegt sowieso ook Thank You. Want twee maanden geleden verloor Nick zijn iPhone in de zee. Hij was foto's aan het nemen onder en boven water. Hier in Oostende vlakbij. En die iPhone die werd gisteren teruggevonden. Jawel, en die werkt nog altijd perfect. Dus alle 12.000 familiefoto's die staan er nog op. Eigenlijk crazy als je dat hoort. Maar wel zeer goede reclame voor iPhone. Toch? We gaan richting het nieuws van 12. Het is 13 voor 12 ondertussen. Ik heb zo meteen de nieuwe van Lost Frequencies. Eerst Dua Lipa en She's Getting Physical.

Bijna lunchpauze, of toch tijd om te eten, zou ik zeggen, want ik voel het aan mijn maag. Ja, ik heb honger, sowieso. En ik zei het gisteren nog, het is echt zo weer om een gehaktschotel in de oven te draaien. Ja, zo'n parmentierschotel of zo. Gehakt, puree en appelmoes. Of worteltjes en prei, ook altijd goed. Maar zo'n goede winterse kost, ja. Dus als je nu nog aan de winkel moet, zet er patatten bij op je lijstje.

0: Music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Sounds better with you.
1: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: Goedemiddag, hier is Julie met het nieuws van 12.
3: Goedemiddag. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna €2,32 betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal €1,71. Driekwart van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet.
4: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat voor rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
3: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. De Nederlandse F1-piloot Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot en met 2030. Dat meldt zijn team in de aanloop naar de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort komend weekend. Er werd gespeculeerd dat Verstappen zou overstappen naar McLaren of Mercedes, maar hij blijft dus. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk ook met onweer bij 20 graden.
2: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat op dit moment op de Antwerpse ring. Richting Nederland vertraag je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. En richting Antwerpen ook een file op de E19 van 5 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst.
1: Matthias van den Bulke.
2: Ja, zon, dan weer wolken, dan weer regen. Precies of de Belgische zomer nu pas is begonnen. Dit is Cameron Whitcomb.

geweldig duet tussen Professor Green en Emily Sandé. Wat een geweldige stem heeft hij wel. Ja, ook echt winterse kost bij Tim uit Zulte deze middag. Hij heeft een ovenschotel net in de oven gestoken met onderaan, ik overloop even, schijfjes aardappel, dan een laagje ham, dan witloof en spekjes erbovenop. En daarboven nog eens aardappelschijfjes terug en dan zo nog wat overgoten met room. Echt een bommeke, maar sowieso wel echt lekker, denk ik. Laat het smaken, Tim. Maarten en Dorothee die komen volgende week dinsdag naar het Q Beach House. En wie Maarten en Dorothee zegt, zegt sowieso ook appekes. Allee, daar ga ik toch van uit. Op 25 augustus komen ze dus naar het Beach House. En ze hebben ook nieuws mee. Iets met een verhuis, heb ik me laten verstaan, maar voorlopig lossen ze niet meer. Nu krijg je eerst een ander duo op je radio. Dit zijn Alesso en OneRepublic.

Ariana Grande. Gisteren werden de nominaties bekendgemaakt voor de MTV VMA's. Ja, de Ariana Grande is een van de topfavorieten. Ze maakt kans op 7 MTV VMA's. Bruno Mars, die moet het doen met 5 nominaties. Maar

0: is niet omdat je met minder genomineerd bent, dat je daarom met minder prijzen naar huis gaat, natuurlijk. Je hoort Bruno Mars zo meteen. Ik heb ook een classic van Bon Jovi.
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean en zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
10: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes.
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Sia and Beautiful People. Ja, de summer song van vandaag. Het gaat niet gemakkelijk zijn om te raden.
1: Nee.
0: Het is de moeilijke. Het is wel heel actueel. Dat kan ik al zeggen, maar dat is voor zo meteen. We gaan eerst de files overlopen, want het is bijna 1:30. En er zijn 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg. De langste file die staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. 10 minuten bij. Richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten daar. Ook richting Antwerpen vertraag je op de E19. Vanaf Sint-Job het Goor tot Antwerpen-Noord 8 minuten. En vanaf Mechelen-Noord tot Rumst 5. Ring rond Gent ook een kleine file richting Mariakerke. 5 minuten extra rekenen tussen Vlaanders Expo en Gent Watersportbaan. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten. Q-music.
2: Maximum Summer. Matthias van den Bulke.

altijd een goed idee. Coldplay en Speed of Sound bij Q. Guess the Summer Song. Jij moet raden welke zomerhit we zoeken. Elke middag spelen we het spelletje. Je kan het ook 24/7 spelen in de Q-app. Ja, het is heel eenvoudig. Allee, het is te zeggen, niet altijd natuurlijk. Vandaag is het een heel recent nummer. Het is te zeggen, normaal gezien zoeken we een zomerhit uit een jaar van lang geleden. Kan dat zijn uit de 90's bijvoorbeeld of uit de 80's. Vandaag is het een zomerhit van nu. Een hit dus, met andere woorden, van deze zomer. Als je hem herkent, dan moet hij dat bewijzen door het in te zingen via een spraakberichtje in de Q-app. En ik kan nog een tip geven. Het is zeer actueel met een evenement die vandaag

0: Summer Song hoor je hier. Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music. Wat heeft Elisabeth Lucie Baten met muizen?
1: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan.
2: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd.
1: Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten. En ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
2: En we kunnen al verklappen. De antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik een podcast bijvoorbeeld.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Lucie Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Oh, het is hier zo stil binnen.
7: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door.

0: die opnieuw papa wordt. Reggie, die is in verwachting van een tweeling. Het is te zeggen, ja, Crystal eigenlijk vooral, maar Reggie dus ook. Guess the Summer Song. En we zijn heel blij uiteraard voor Reggie, onze collega QDJ natuurlijk, die elke vrijdag en zaterdag nacht hoort bij Q. Welke zomerhit van dit jaar hoorden we hier? It's the 4th of July.
1: Oh, dit is somber, mijn favoriet. Met My Body Isn't Ready.
0: Ja. Amai, Anne. Veel emotie. Maar terecht ook, want ze gaat hem nu zondag zien op Pukkelpop. Dit is somber.

De microfoon doorgeven aan Vincent van Geel, dat kan je met veel artiesten doen. Maar de beste is volgens mij met Katy Perry. Ja, daar is hij grote fan van. Je hoort Katy Perry zo meteen na Damiano David.

0: zomerlang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Julie.
5: Goedemiddag. De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals die in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen. De overheden krijgen veel kritiek omdat ons land niet klaar is om natuurbranden aan te pakken of te vermijden. Terwijl eigenlijk al gebleken is dat de regeringen dat al een tijdje wisten. Eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat goed ging en van wat beter moet. In het federaal parlement begint over een uur een extra zitting over die natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van enkele oppositiepartijen zoals Groen.
6: Wij willen dat er gekeken wordt naar wat is er daar nu effectief gebeurd. Wat is de aanleiding, maar ook op welke manier hebben we onszelf kunnen beschermen. Brandweer, de politie, de vrijwilligers, die hebben niet al het materiaal dat nodig is. En we hebben hulp nodig gehad van het buitenland. Want dit is misschien de grootste in onze geschiedenis, maar het is niet de laatste bosbrand in België. Onze weerbaarheid moet naar boven.
5: Binnenlandminister Quintin zal daarop vragen moeten antwoorden. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht in Brussel. Daarbij viel 1 gewonde, maar hij is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies gebeurd is en waarom. Er is nog geen verdachte opgepakt. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen dan meer regen, mogelijk ook met onweer bij 20 graden.
4: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen er 10 minuten bij. Richting Gent moet je file rijden tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten extra. Richting Antwerpen dan 2 files op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 7 minuten. En ook nog tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Daar verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar dus op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
4: Als je geboren bent na het jaar 2000, dan heb je niet meegemaakt.

zijn niet gestopt, we zijn nog altijd bezig. Hè? Mensen waren niet alleen nieuwsgierig naar dat nieuwe millennium, er was ook heel veel blinde paniek. Weet je nog, de millennium bug? Iedereen was bang dat alle computers zouden uitvallen. En dat is natuurlijk gelukkig niet gebeurd.

0: Q Music presenteert
1: Q Beach House, Zijn de Klaar.
0: Het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus, gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset, ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je telenet.
4: Go Yellow!
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Homo koken.
10: En? Wat wordt het vandaag?
8: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Quesadilla!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
3: Ja, echt. Info op telenet.be. Cute.

Marshmallow, Another Drink. Je ziet dat vaak in Amerikaanse films, hè. Dat een jongen een mooi meisje ziet aan de toog van een café en dat hij dan trakteert. En daar gaat dat nummer over. Maar het meisje wil niks weten van de jongen. Ze wil alleen maar gratis tequila. Dus sorry maat, zoals Pinkett zo mooi verwoordt, zijn alleen jij en je hand van acht.

Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joppingt-Goor en Antwerpen-Noord. Daar verlies je een kwartier. En tussen Mechelen-Noord en Rumst ook nog eens 9 minuten. Op de Antwerpse ring moet je file rijden richting Nederland tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen-West. Daar komen er 12 minuten bij. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten. Op de Brusselse ring, op de binnenring, file rijden tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. 6 minuten komt daar door een defect voertuig. En op de buitenring moet je file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar

Voor veel kinderen verandert er op 1 september heel veel. Nieuwe klas, nieuwe school, nieuwe vakken, nieuwe leerkrachten, nieuwe vrienden. Maar ook voor volwassenen kan er van alles veranderen. Bijna 8 op de 10 Belgen staan open voor ander werk. En dat zijn er nog nooit zoveel geweest. Dus als je binnenkort start met een nieuwe job, heel veel succes van mij.

0: altijd iets te beleven aan het QB House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. QB House,
1: maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
2: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
1: Oké.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Volgende week donderdag, over exact een week, is er het laatste Sunset-concert van de zomer. Dan komen de mannen van Bazaar gratis op het strand aan het Q Beach House. Je hoort ze zo meteen met Ooit komt er een dag na de Boss, Dancing in the Dark.

Zometeen Ed Sheeran en Sapphire, maar eerst de twee Belgische toppers na elkaar. Lost Frequencies komt eraan met Reality. Na, zoals beloofd, de mannen van het Sunset Concert volgende week. Bazaar, ooit komt er een dag.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard.
6: En ja?
4: Zonnebril.
6: Voor de zon.
4: Daar heb ik eens.
6: Hoe?
4: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
3: de Vos Lemmens.
8: Twee uur, goedemiddag, het nieuws kijken van Julie.
9: Goedemiddag. In het federaal parlement begint rond deze tijd een extra zitting over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal uit vervroegd uit politiek verlof. Op vraag van de oppositie gebeurt dat, want die heeft veel vragen voor binnenlandminister Kentijn, zegt collega Rob van Herk.
10: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
9: De voorbije dagen bleek dat ons land veel hulp uit het buitenland nodig had om het vuur onder controle te krijgen. De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals die in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen. Eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat goed ging en van wat beter moet. Krukke wil ook dat het KMI een belangrijke rol krijgt in de analyse van de situatie. Noord-Korea zou tot wel 120 kernwapens kunnen hebben, dat zegt de Zuid-Koreaanse minister van Defensie. Amerikaans president Trump had eerder al iets gelijkaardigs gezegd. Hij kondigde ook aan dat hij later dit jaar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal ontmoeten, voor de vierde keer al. Mogelijk gebeurt dat in november in de marge van een top in China. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op, morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden.
8: Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Daar komen er 11 minuten bij. En tussen Mechelen-Noord en Rumst 6 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 9 minuten. Op de Brusselse ring op de buitenring verlies je 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En ook nog eens 5 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
8: Zometeen een feestje voor alle millennials. Eerst nog Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean en zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten.

Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Vijf voor half drie en hey, ik snap het, je bent aan het werk, maar het is even lastig. Het lukt niet meer, concentratie volledig weg. En daarom stel ik voor, nationaal pauzemoment. 3 minuten, benen strekken, potje pudding eten, even naar de wc, want I don't wanna work today.

Misschien ben je deze zomer op reis geweest zonder je man of je vrouw of je lief. Of je moet soms op reis voor je werk. Dan snap je wat ik bedoel. Ik heb 6 dagen in Oostende gewoond en vanavond ga ik naar huis. Terug naar Dorothee. Kijk ik naar uit, hoor.

Shepherd en Coming Home, zoals ik vanavond. Zometeen Aaron Blommaert met mijn favoriete Nederlandstalige hit van het moment. Tranen van goud. Eerst even kijken naar de weg. Er staan 8 files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten verlies je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tussen Antwerpen-Centrum en Berchem verlies je 7 minuten. Richting Gent moet je file rijden tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar komen er 7 minuten bij. Richting Antwerpen dan file rijden op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 8 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 7 minuten. En ook nog eens 5 minuten op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan komt er steeuwig. Dan nog file rijden op de Brusselse ring op de Buitenring. 2 files daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten extra. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: energiebaten met muizen.
1: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan.
2: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd.
1: Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten en ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
2: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik een podcast bijvoorbeeld.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Lucie Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you. Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
0: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
3: O
0: zegt. Oh, Quadro. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
0: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
7: Q. Q Music.
8: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Fry of Sky en Silent Treatment. Als iemand plots niet meer tegen je praat, je volledig ghost. Een Silent Treatment is dat niet leuk, hè? Ik blijf wel nog even tegen je praten, nog tot 4 uur deze namiddag. En uiteraard hoor je ook heel veel goede muziek. Zometeen de nummer 1 van de Q-top 40. Eerst Not an Addict. Case Choice is dit.

classic van 30 jaar geleden. Not an addict van Case Choice. De Q-top 40. Morgen namiddag hoor je een nieuwe Q-top 40. En dan zou het kunnen dat de nummer 1 van vorige week opnieuw de nummer 1 is. En dat zou mooi zijn voor de statistieken, want maar liefst 9 weken op rij op nummer 1. Die Die van Shakira. En daar zou morgen dus een 10e week kunnen bijkomen. Dit was dus de gouden medaille voor...

De nummer 1 in de Q-top 40 van vorige week en van de 8 weken ervoor. Die Die van Shakira. Morgenochtend strijden 3 Q-luisteraars voor een plek op de Q-guestlist van het concert van Shakira in Madrid. Ze treedt daarop in september. En deze man treedt op in ons land nu zondag op Pukkelpop. Dit is Somber. You

Vandaag begint Pukkelpop en je hoorde net twee Pukkelpop-artiesten na elkaar. Somber en Zara Larsson staan komende zondag allebei op de mainstage. Als je gaat, heel veel plezier. Zometeen het nieuws van 3 uur na Topic en Nico Santos. Body is it back, your music.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds. With you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: 1 over 3, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Niels.
4: Goedemiddag.
5: Het federaal parlement zit samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken is daarvoor vervroegd teruggekeerd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Die wil binnenlandminister Quentin op de rooster leggen, zegt collega Rob van Erk.
6: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
5: De afgelopen dagen werd duidelijk dat ons land het niet aankon zonder hulp uit het buitenland. 190.000 mensen hebben een automatisch betalingsbericht gekregen voor btw-betalingen die ze eigenlijk al betaald hadden. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het komt door een technisch probleem. Wie al in orde was met zijn betalingen hoeft niks te doen. Wie nog niet in orde is, krijgt later een correct bericht. Er komen ook geen boetes. En er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. En het weer nog, afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20.
3: Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 12 minuten. En er is ook nog een file tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Daar verlies je 10 minuten. Richting Antwerpen op de A12, 8 minuten erbij tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 8 minuten. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst, 8 minuten. Op de Brusselse ring moet je file rijden. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 7 minuten extra. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten. En tussen Strombeek-Bever en Jette 5 minuten. Dan nog een file op de E40 tussen Sterbeek en Bertum. Ook 5 minuten daar. En ook nog 5 minuten op de ring rond Gent richting Mariakerke. Tussen Gent en Gent Watersportbaan. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
3: Het dondert vaker op donderdag. Dat is geen leugen, dat is echt zo.

0: Q-Music presenteert
1: Q-Pitchers
0: het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven. Op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

Welkom in het Q-Beach House, nog tot en met volgende week zondag. Elke dag open van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. En je kan met de trein komen of met de auto. We zitten op het strand van Oostende in de buurt van het Curaçao. Nu bij

Something. A Great Big World en Christina Aguilera en Say Something. Ah wel, ik zal een keer iets zeggen. Half vier is het en er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar verlies je een kwartier. Op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West komen er 12 minuten bij. Op de Antwerpse ring moet je file rijden richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Daar komt er ook een kwartier bij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 13 minuten. Dan staat er ook nog een file op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum. Daar komen er 12 minuten bij. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: altijd iets te beleven aan het Q-Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
1: Q-Beach House, maximum summer.
2: En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké.
1: Q-Sounds. With
3: you. Het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
0: Q Music.

Het is bijna 4 uur en dan is het tijd voor je 4 uurtje. Weet je misschien nog wel van vroeger, een 4 uurtje was vooral iets wat je had als kind. Hè. Op kamp met de Giro of de Scouts bijvoorbeeld. En het was dan ook altijd 1 keer watermeloen. Nu, ik ben echt de enige Belg die dat echt niet graag eet, hè, watermeloen. En ik heb me als kind ook altijd afgevraagd waarom de andere natuurelementen niet bestaan. Lucht

vroeg me daarnet af waarom er naast een watermeloen ook niet een aardemeloen bestaat en een vuurmeloen, een luchtmeloen. Bram uit Leuven zegt in de Q-app, ik ben er zeker van dat een aardemeloen gewoon een aardappel is. Bram uit Leuven, bedankt. Dit is Medusa.

0: create high.
1: Zo meteen vanaf 4 uur, Joren en Naomi. En als je straks een terrasje gaat doen, het is het weer niet echt voor, maar misschien onder een afdak. Dan kan jij ervoor zorgen dat je volledige terras wordt getrakteerd. En, met een beetje geluk, ook het volledige terras van het Q Beach House.

0: Goedemiddag, 4 uur nieuws krijg je van Niels.
1: Goedemiddag. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want die tijgermug kan ziektes overdragen. Je hoort Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
2: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
1: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping en het weer kan de pret voorlopig niet bederven.
3: Belgisch weer, onverwachts.
4: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
5: Alles is waterdicht, regenjas mee.
6: Hopen dat het waterdicht
5: is. Het is allemaal waterdicht.
6: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
7: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft die regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
1: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. En het weer nog afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20.
0: Ja, en deze show is ook waterdicht.
8: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 22 minuten. Op de E19 tussen Mechelen Zuid en Rumst 20 minuten bij. Op de E17 13 minuten bij tussen Hazonk en Antwerpen West. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 22 minuten extra. En ook 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Leonard en Groenendaal verlies je 21 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 12 minuten bij. Op de E40 tenslotte tussen Sterrebeek en Berthem 11 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.
0: Joren en Naomi. Ciao, welkom bij de generale repetitie voor het weekend. Morgen is het eindelijk zover. Uitkijken en uw sterren kijken.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Oh ja, het is goed.
1: Ik ging vriendelijk doen tegen jou vandaag.
2: Is het echt?
1: Maar die maakt het mij niet makkelijk.
0: Dan gaan we beginnen.
3: Joran en Naomi.
0: Ciao vrienden, je luistert naar een gloednieuwe avondshow donderdag 20 augustus vandaag. Wij zijn Joran en Naomi. Eigenlijk een beetje de Harry en de Meghan van Q-Music.
1: Ah wel ja, waarom niet?
0: Ja, want wij zijn ook geëmigreerd van binnenland naar de kust. Mm-hmm. Zij gaan dan weer verhuizen van de US naar de UK. Waren die Britten eigenlijk niet boos op Mary of Meghan?
1: Maar die Britten zijn zoveel boos. Die zijn veel te vaak boos op hun koningshuis. Die hebben echt lange tenen, vind ik.
0: Hebben tenen lange Britten. Bon, DHL is al ingelicht om een paar grote containers te voorzien, zodat die verhuis snel kan plaatsvinden. De tijd dringt ook trouwens daar, want de kinderen, Archie en Lilibet, die zouden binnenkort al naar een Britse school gaan.
1: Ah ja, natuurlijk, ja. Maar zouden die nu Amerikaans praten? Waarschijnlijk wel, hè. Dus die gaan misschien gepest worden.
0: American, ja.
1: Door die ambetante Britten altijd. Die Britse kinderen zijn ook veel te wild ambetant.
0: Maar je hebt het niet voor Britten, hè?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet waarom.
0: Dat is hier maar, er zit maar een plas tussen en dan zijn we er al.
1: Ja, nee. Dus ze kunnen er wel zijn, hoor.
0: Hey, immigreren naar de UK, het is een hype, lieve vrienden. Want Toby Alderweireld die is gevraagd door BBC Sports om analist te worden bij het legendarische Match of the Day. Dat is wel echt zot, hoor. Als je daar geraakt...
1: Toby, jong.
0: Dan is het wel gemaakt. Dat is niet normaal. Ze hebben zichzelf trouwens ook omschreven, de Match of the Day, als the world's most famous football show. With the big games, the big names from the Premier League. Eenvoudige.
1: Ja.
0: Ook voor een eenvoudige Toby van bij ons. Die mag dat dus gaan meedoen. Echt wel een coole mens. Wat zouden wij eigenlijk kunnen gaan doen in de UK? Stel dat wij nu zouden immigreren. Ja, jij al niet, want je hebt...
1: Pardon?
0: Je hebt een groot probleem met Britten. Zoveel is wel duidelijk.
1: Ja, maar ik maak daar wel vrienden. Ik maak mij daar wel sympathiek.
0: Nee, waarschijnlijk. Okay. Vandaag in de show, vrienden, verras je terras. En het is de allerlaatste keer dat we spelen deze zomer.
1: Maar alles moet op, hè.
0: Eén iemand speelt in Vlaanderen. Zijn of haar terras kan getrakteerd worden. Maar ook hier het terras van het Q Beach House. We bellen ook met Bert de Kok, want die gaat mij helpen om Naomi te helpen schminken.
1: Super.
0: Wij zijn verloren gisteren kop of munt. Spelletje waar wij elke dag elkaar uitdagen om de beurt. En ik mag haar vandaag eens goed versieren.
1: Ja, allee, rustig.
0: Je hoofd, hè?
1: Ja.
0: Je hoofd maar één keer goed versieren.
1: Je mag proberen.
0: Je mag je hoofd aan mij geven. Ja. Zo, ja.
1: Elke keer opnieuw.
0: Ja, nee, maar zo bedoel ik het nu ook niet. Ik ga jouw hoofd...
1: Vriendelijk blijven.
0: Ga je schminken. Ik ga het daarop houden. Dat allemaal in de show. En Justin Bieber.

0: Harry en Meghan emigreerden naar de UK. Wij naar Boston. De afgelopen 2 minuten 49 seconden met Stella Lefty, you're the Boston.
1: All you hear is love. All you hear is love.
0: Hey, even iets anders. We maken er een sport van om jou muzikaal te matchen met een artiest. Niet door die artiest meteen te benoemen, want dat zou heel saai zijn. Nee, we hebben 3 eigenschappen per artiest. Zijn er 2, dus je krijgt zo meteen 6 eigenschappen in totaal. Ah, is het nog duidelijk voor iedereen?
2: Moeilijke berekening hoor, met al die getallen daarbij.
0: Nee, oké. 2 artiesten, elk 3 eigenschappen. Jij kiest je favoriete artiest.
2: 2 gordijntjes, 2 artiesten.
0: Dat is ook moeilijk.
2: Ja, super moeilijk. Amai, zo ingewikkeld. De eerste artiest die kan goed zingen, die kan ook goed dansen en kan goed in de lucht vliegen. Maar de tweede artiest, achter mijn tweede gordijntje, zit er een legendarische Belgische artiest. Ze kennen deze artiest over heel Europa. Die tweede artiest gaat ook meedoen in de slimste mens dit jaar. En die tweede artiest die papt ons graag aan met de piloot op weg naar haar een voyage.
0: Allee, Naomi.
2: En die eerste artiest kan goed zingen en dansen en zo.
0: En goed in de lucht.
2: Maar de tweede artiest.
0: Ja, maar nee,
2: die kan van alles.
0: Het is een lichte voorkeur, dames en heren, maar goed.
2: Je weet, ga je gewoon voor iemand die goed kan zingen en dansen, hè?
0: Wacht.
2: Allee, ja, dat kan,
0: wacht,
2: hè?
0: Wacht.
2: Maar dat hoeft niet.
0: Ga je voor artiest 1, dat mag ook nog altijd, dan stuur je artiest 1 in de queue. Ga je toch mee met Naomi, omdat je eigenlijk niet anders kunt en al half
2: verplicht.
0: Zeg.

0: Dubois.
1: Ik ben zo onpartijdig.
0: Dan stuur je artiest 2 in de Q-app. We gaan op zoek naar jouw muzikale match na de Jonas Brothers. Love Me to Heaven. Komt eraan.
2: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet 1, maar 2 keer op 1 in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds with you.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Q-Music. Joren en Aldi.

0: Oh, ikke litt irvanlig, ikke litt irvanlig. All you hear is love. All you hear is love. Normaal gezien krijg je twee evenwaardige artiesten voorgeschoteld. Met elk drie eigenschappen. Dus we vertellen je niet wie de artiest is en dan kan jij kiezen. Vandaag was het echt, ja, je was zwaar voor ingenomen.
1: Maar ja, ik dacht, gun mij ook eens een pleziertje. Ja.
0: Dus jij wou voor artiest 2 gaan, dat was zeer duidelijk.
1: Ik zit ook heel grappig. Of banken.
0: Heel grappig. Niemand, maar ook
1: maar
0: nog niemand stuurt artiest 2.
1: Slechte karakters, maar niemand.
0: Sanne uit Nienhoven, een zeer goede middag.
2: Ja, hallo.
0: Hallo.
1: Oh, Sanne.
0: Heb jij ook artiest 1 gestuurd om gewoon een keer Naomi te koeieneren zoals de rest?
2: Ja, een beetje wel eigenlijk.
0: Love it. Ja.
1: Dit had ik echt niet zien aankomen.
0: Nee, ik zeg dankjewel, Sanne, absoluut. We gaan jou zo meteen sowieso matchen met artiest 1, dat staat vast. Wat vind jij belangrijk in een goede relatie, Sanne?
2: Vertrouwen.
0: Ja, vertrouwen. Ja.
1: Ja.
0: En af en toe een beetje YOLO, mag dat ook?
2: Ja, zeker. Ah, ja.
0: Maar misschien moeten we voor alle duidelijkheid, plus dat dan voor Naomi, zo nog eens heel goed de eigenschappen overlopen.
1: Ja, artiest 1 kan goed zingen, kan goed dansen, kan goed in de lucht vliegen. Maar artiest 2, dat is een legendarische Belgische artiest. Ze kennen deze artiest over heel Europa. De tweede artiest gaat meedoen aan de slimste mens dit jaar. En Papton is graag aan met de piloot op weg naar haar een voyage. Voyage.
0: Ja, wie is artiest 2 volgens jou?
2: Volgens mij is artiest 2 Kate Ryan.
0: Ze heeft hem er deze week al 2 keer in gestoken met de hoop van iemand gaat Kate Ryan nu toch wel eens pakken, maar nee!
1: Ik dacht echt dat vanavond het moment was.
0: Nee, jong. Nee. Misschien 3e keer een goede keer. Hè? Misschien.
1: Erg.
0: Want de 2e keer zal het er ook niet in zitten. Maar Sanne, lieve Sanne uit Nienhoven, dan heb jij een date met iemand anders die goed kan zingen, dansen en in de lucht vliegen.
2: Ja.
0: Doe je even een gokje.
2: Ik denk Camille.
0: Nee. Het is ook niet Camille. Het is...
1: Zo voelt dat dus, Sanne. Oh. Zo voelt dat dus, ja.
2: Dan is het een verrassing.
0: Kijk, het is zeker een verrassing, want we laten jou alleen met Pink.
2: Nice.
0: Sanne, fijne daten.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, geniet ervan.
0: Ja, ander.

0: dit had het kunnen zijn. Oh, ook niet. Nee jongens, geen niks van dit. Oh, zo spijtig zeg.
1: Heel pijnlijk.
0: Half vijf, een heel goedemiddag. We gaan naar de nieuwsredactie. Niels, er is een extra commissie Binnenlandse Zaken over die brand in de Hoge Venen. Is daar al iets gezegd?
2: Ja, minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin beweert dat ons land die brand wel aankon en dat we wel voorbereid waren. Feit is wel dat we de afgelopen dagen hulp nodig hadden uit het buitenland met blusvliegtuigen, helikopters en ook buitenlandse brandweerteams. Nog een vraag die in die commissie aan bod kwam. Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk? De minister van Binnenlandse Zaken of de verschillende ministers van Klimaat? Het parlement is trouwens vervroegd teruggekeerd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Dat wordt enkel gedaan in uitzonderlijke omstandigheden, zoals dus bij deze brand. Het is dan ook de grootste natuurbrand ooit in ons land. En dan nog kort meegeven dat de tijgermug weer aan een opmars bezig is in ons land. Die kan ziektes als chikungunya en dengue verspreiden. Ze is al opgedoken in 11 gemeenten. Ons zorgen maken, dat hoeft voorlopig wel niet volgens experten. Daarvoor zijn ze nog met te weinig. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20.
3: En 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout zijn dat 28 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 25 minuten. En ook 22 minuten bij op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Dan op de E17 tussen Hazenhoek en Antwerpen-West 17 minuten. En ook 16 minuten op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 tussen Herentals-Oost en Herentals-West verlies je 11 minuten. Op de E40 dan, tussen Sterbeek en Bertum een kwartier. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 12 minuten. En ook 10 minuten bij tussen Grimbergen en Jette. Op de binnenring tussen Dilbeek en Jette ook 10 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Oh. Een tijgermug, Naomi, slaat het los.
3: Ik ben het gewoon een tijger.
4: Joren en Naomi.
0: Oh yeah!

0: spelletje. Is het een tijger of een mug? Dit is een... Sabrina Carpenter. En Taste. Zeg, wij spelen ook elke dag nog een ander spel. Kop of munt. Daarin dagen Naomi en ik elkaar uit om de beurt. Dan vraag ik, bij welke muntworp laat jij jouw gezicht volledig... volledig volkladderen met schmink door mij? Dan zegt Naomi, bij kop. Dan gooi je kop. En dan was het kop.
1: Ja hoor.
0: En dan moet het kind daar vandaag de gevolgen van dragen.
1: Kind, ik ben ouder dan jij.
0: Ja, maar zo lijkt het wel, hè, alsof ik...
1: Wat, zoals je wat?
0: Even grimmen ga komen doen.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Nee, ik ben naar de winkel geweest, naar de feestwinkel hier in Oostende. Die volledig leeggeshopt van de schmink. Nee, ik ben aan het liegen. Ik heb daar personeel voor.
1: Niemand is verbaasd.
0: Ja, ik ben ook gewoon eerlijk. Ik lieg daar ook niet over.
1: Ja, dus zometeen, het heeft even geduurd.
0: Dus zometeen ga ik een prachtig kunstwerkje op Naomi's gezicht schilderen. Of niet.
1: Ah, jong.
0: Maar ik heb niet zo heel veel inspiratie, dus we gaan bellen met een heel goede vriend van Q-Music, die alles weet over schminken.
1: Ja, dat. En we moeten het ook nog eens hebben over al dat schoon volk dat hier nog gaat passeren de laatste week van de zomer. Het allerlaatste Sunset-concert deze zomer wordt legendarisch.
0: En als jij veel onderweg bent deze dagen, dan hebben wij een zeer goede aanrader om naar te luisteren.
2: Wat heeft Elisabeth Lucie Baten met muizen?
3: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd. Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten en ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik mijn podcast bijvoorbeeld.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Lucie Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Allee, zeg eens. Bruno Mars, een tijger of een mug?
1: Een mug. Zo klein.
0: Je hoort de I Just Might bij Q-Music. I Just Might. Elke dag spelen Naomi en ik.
1: Waarom kan je mijn naam niet meer uitspreken?
0: Ik weet het ook, ja. Naomi. Spelen Naomi en ik. Wij dagen elkaar uit in het spelletje Kop of Munt. Ja, jongens. Ik heb hier van alles naast mij liggen.
1: Ja.
0: Leuk,
1: goed gedaan,
0: hè?
1: Ja.
0: Ja, dank.
1: Schat.
0: Ja, want ik vind het goed. Ik vind het heel goed.
1: Ja, ja, ik zie het aan je gezicht.
0: Ja, maar dus
1: ik ben ervan aflezen.
0: Ik ben heel blij, Zometeen, vrienden, zometeen. We hadden al Meteor. Wie stond hier al op het podium? Waar ben je gebleven? Wat dan ook al, Maxime. Wil dat je liet, alsjeblieft.
1: Het laatste Sunset Concert op donderdag 27 augustus stond, als het goed is, als jij een flinke leerling bent, al weken in uw agenda, maar zonder een naam. Tot vandaag.
0: Vanochtend heeft Robert Petitjean het laatste Sunset Concert van deze zomer aangekondigd. Het zijn potverdikke deze, Charles, jong.
1: Allee, jong.
0: Potverdikke.
1: Ik ben content.
0: Dat we daar nog mogen meemaken. Mathieu en zijn maten. Dit is Bazaar bij Q en Goud.

0: volgende week donderdag hier op het podium van het Q Beach House. En dat maken we dan extra groot, want ze doen een sunsetconcert bazaar.
1: En goed nieuws, want vanaf morgen maak je bij ons, bij Joren en Naomi, kans op een golden ticket voor dat sunsetconcert van Bazaar. Want we sturen één luisteraar en een plus one, want anders zou dat wat triestig zijn, recht naar de voorste rij van dat sunsetconcert. Je krijgt ook een tafeltje op aan het begin van, van die dag, al om 5 uur of zo. Je krijgt cocktails en tapas en dan ook gewoon begeleiding naar de eerste rij en dan ook nog een hotelovernachting, jong.
0: Alles erop en eraan.
1: Ja, zottekes, hè.
0: Kosten nog moeite.
2: Joren en Naomi.
0: Gisteren verloor Naomi in kop of munt. En daarom mag ik vandaag haar gezicht schminken. Naar eigen believen.
1: Ja,
0: super. Maar aangezien ik echt totaal, maar echt niks van ervaring heb, heb ik de hulp ingeschakeld van expert en Q-collega Bert de Kok. Hallo!
3: Hallo!
1: Hallo, kus.
0: Ja, ik zeg... Hey, hi. Hey. Zeg, ik zeg expert Bert, want ja, je hebt natuurlijk die online reeks op VRT Max, make-up date.
3: Jazeker, ja. Maar expert, ben ik nou een expert of ben ik vooral een klungel die zich vaak sminkt, maar het eigenlijk niet kan?
0: Dat heb jij gezegd. Ook, dat heb jij gezegd, ja, en daardoor moeten wij het niet zeggen, waarvoor dank. Nee, maar goed, vertel nog eens, wat doe je daar exact?
3: Dat is heel simpel. Ik ga daar eigenlijk op date met bekende gasten en terwijl dat we op date zijn, schminken we ons... Ja, om u zo bezig te houden en dat het niet ongemakkelijk wordt, hè. Ja,
1: ja dat,
3: dat is
1: snap
3: het
1: ik.
3: Eigenlijk. Ja?
1: En wie was tot nu toe jouw favoriete date of jouw favoriete bekende gast?
3: Oeh, ja, natuurlijk. Degene die zo het meest lawaai heeft gemaakt was Karen Damen.
0: Ja,
3: hè.
0: Ik wist het.
3: Dat was wel, dat was ook echt wel een goeie. Dat bleef ook maar komen. Wij lagen strijk heel die aflevering. Dus ja, ik denk dat Karen Damen toch wel misschien mijn ja, top 3. Ja.
1: Voilà. En wat hebben jullie dan geschminkt op elkaar? Allee, of op jezelf?
3: Oh, nee, op elkaar. We sminken niet elkaar, maar onszelf gewoon. En dan zien we op het einde van wie dat beste was. Wat was dat nu weer met Karen? Wat was dat?
0: Iets blauw, kan dat? Vergeten?
1: Nee, iets roze.
0: Of iets roze.
1: Ah, ja, jij moet het weten, Bert.
3: Ja, maar ja, ik heb al 24 afleveringen. Nee, dat was, wij hebben ons gesminkt in een dame. In een harte dame. Dus de Queen of Hearts. Ja.
0: Ah, moet ik dan... Ah, het heeft altijd wel iets te maken met...
1: Oei, met mij.
3: Ja. Ah. Nee, een tijger niet altijd, dan. Niet altijd. En weet je, als ik gewoon een link, als ik een link vind, dan doe ik het. Maar soms is dat ook gewoon, ah ja, een wereldbol. Want ja, we zijn allemaal kinderen van de wereld. Allee, ja.
0: wat zou de link met Naomi kunnen zijn? Want ik moet zo meteen haar natuurlijk schminken.
1: Pas op wat je zegt, hè, Bert.
0: Komt er iets aan je op?
3: Maar ja, pas op. Maar wacht, heb je al genoeg schmink? Ja, toch? Heb je alle kleuren?
0: Ja, we hebben echt alle kleuren. Ja, nee, pas we hebben op. Echt wel alles. Oh. Alles wat hij wilt. Ja,
3: pas op, ja. Ik ben aan het denken, ja. Naomi, natuurlijk, je hebt heel veel met kunst en zo. Dus dan denk ik van, ja... Moet je haar niet schminken als een soort van kunstwerk of zo?
1: Maar Joren kent daar niks van. Die kent
0: een goede Picasso. Ja. Een goede Picasso, ja.
1: Ja, geef een schot.
3: Why not? En dan als het mislukt, dan is het toch nog altijd kunst. Want ja, kunst. Ja.
0: Het kan niet mislukken, met andere woorden. Dat is heel leuk. Zeg, ja. En nu dat we jou toch aan de lijn hebben, jij zit ook in een nieuwe seizoen van De Verraders.
1: Proficiat.
0: Ja, leuk.
3: Is dat? Oei.
0: Ja. Ah, ja.
3: Is dat? Ja, nee, inderdaad. Ja, komt er ook snel aan, hè, jongens. Ja. Ik moet wel kotten als ik eraan denk.
0: Allee, speel de T-Bert. Hoe zit het in dat seizoen? Wie zijn de verraders? Hoe lang zit jij erin?
3: Dat mag ik allemaal niet zeggen. Oh, ik kan alleen maar zeggen dat Tap Koppens meedoet. En dat hij ook aanwezig is. Elke aflevering zelfs. En voor de rest ga je moeten kijken. Maar ik kan u wel echt oprecht zeggen. En ik weet dat iedereen dat zegt zo van hun seizoen. Maar als ik het objectief bekijk als fan van het programma. Dit is het beste seizoen tot nu toe. Ja, ik vind dat.
0: Is dat
1: episch?
0: Maar zeg, verrader. Stel ze. Ja, we weten natuurlijk nog niet. Dus ik doe puur hypothetisch. Stel ze vragen je als verrader. Ja, zou dat iets voor jou zijn dan?
3: Ik ben naar daar gegaan, want ik mag je allemaal niet zeggen natuurlijk, maar ik ben naar daar gegaan met het idee van ik wil wel een verrader zijn.
0: Ja. Ah ja, mooi.
3: Ja, dat was wel het idee. Ja,
1: dat nu, verbaast mij van u, Bert. Want ik ken u zo als mede people pleaser, hè, ik heb er ook wel wat van weg. Kon je dat emotioneel wel aan, zo liegen en bedriegen?
3: Ga je allemaal putten zien? Nee, maar laat ons zien. Je hebt een idee als je vertrekt en je hebt een idee als je daartoe komt. En dan, dan verandert eigenlijk alles vanaf het moment dat spel begint. Dus maar ik kan u zeggen, je gaat me willen zien. Je gaat mij zien doen. Voilà.
1: Ik zal er zijn.
0: Top. We kijken vanaf binnenkort natuurlijk op VTM, VTM Go en overal ter landen waarschijnlijk. Hey Bert, ik ga dan zo meteen voor een Picasso. Bedankt voor de tip.
1: Zeg, merci Bert.
3: Alsjeblieft. Oh, genieten van alle twee.
0: Jij ook nog van deze prachtige donderdag. Bert de Kok, salut allemaal.
3: Yes. Bye.
0: Bye. Yo. Onderweg in de playlist van Q-Music, Justin Timberlake, Mirrors. Ah ja, een spiegel. Zou dat ook nog niet handig zijn?
1: Nee, ik wil het niet aanzien.
0: Misschien beter niet. Nou, Milky.
2: Q Music.

0: Zojuist aan de lijn Bert de Kok, onze Q-collega en natuurlijk de host van Make-up Date op VRT Max. Die heeft mij de permissie gegeven om Naomi zo meteen te schminken als een echte Picasso.
1: Ja. Toch niet zo'n goed idee, vind ik.
0: Ja, en je had er dan een opmerking op, maar die klopte niet helemaal volgens luisteraar Jelena.
2: Naomi, het is niet scheef en schot, het is schot en scheef.
1: Ja, Naomi. Ja, Jelena, ja, je vraagt je af waarom ik de parkeerlijnen niet vind. Ja,
0: ah, ja.
1: Schot en scheef.
0: Zou ik dat misschien nog kunnen tekenen?
1: Parkeerlijnen.
0: Parkeerlijnen op je hoofd.
1: Nee, dat is een onbegonnen zaak.
0: Oké, okay, hey, zo meteen beginnen we eraan, lieve vrienden.
3: Zo meteen bij Joren en Naomi.
0: De grote uitdaging.
1: De grote uitdaging.
0: Krijg ik Naomi? Krijg ik Naomi haar hoofd een klein beetje? Toonbaar. Ik schmink haar na het nieuws van 5 uur. Hij hoort ook Topic en Becky G met Sorry Papi.
3: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
4: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Het is 1 over 5. Goedemiddag, nieuws krijg je van Niels.
6: Een goedemiddag. Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Quintin ontkent dat.
7: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
6: Quintin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over die brand in de Hoge Venen. Vanavond om 9 uur. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want die tijgermug kan ziektes overdragen. Je hoort Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
8: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
6: Je kan zo'n tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. En Denemarken is een nieuwe toeristische hotspot. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Statistiekbureau daar. De eerste helft van dit jaar telden ze 26 miljoen overnachtingen en dat waren er nog nooit zoveel. De helft van de boekingen kwamen wel van Denen zelf. Vanuit het buitenland zijn het vooral Duitsers die naar daar reizen. Niet zo heel verrassend, omdat dat buurlanden zijn. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich geïnstalleerd op de camping en het weer kan de pret daar voorlopig niet bederven.
9: Belgisch weer, onverwacht.
10: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
11: Alles is waterdicht, regenjas mee.
12: Open dat waterdicht.
11: Het is allemaal waterdicht.
12: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
13: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft die regenjas erbij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
6: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden.
1: En 8 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 27 minuten bij. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord zijn dat er 24. Op de E17 tussen Hazenhoek en Antwerpen-West 16 minuten verliestijd. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever een kwartier. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. En ook 17 minuten verliestijd tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan op de Brusselse ring tenslotte op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 16 minuten. En ook 16 minuten bij tussen Vorst en Halle. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
0: Ja, ik ben zojuist op een geweldig idee gekomen tijdens het nieuws.
1: Dat gebeurt niet.
0: Over hoe we jou kunnen schminken. Allee, we, ik.
1: Allee, vertel het eens.
0: Zot, zometeen.
3: Joren en Naomi.
0: Ciao. Geduld is een schone deugd. Onthoud dat. Ja.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Ook zo'n nummer uit de Billions Club van Spotify. Are you with me? Nummer dat al meer dan 1 miljard keer gestreamd is. Last Frequencies, Are You With Me? En gisteren was nog in het nieuws natuurlijk Stromae, die ook bij die Billions Club hoort, dankzij...
2: Volledig terecht.
1: Lekker.
2: Ja, nee, sorry. Gewoon mooi.
1: Mooi.
2: Goed.
1: En lekker. We spelen kop of munt elke dag. Ik mag Naomi schminken, want zij verloor gisteren. En ik ben er zojuist even... Ik mocht van Bert de Kok, hè, de master in make-up, met make-up date op VRT Max. Ik mocht van hem als een echte Picasso schminken, dus vind ik al leuk. Goed ook dat hij beslist...
2: Ja, hij geeft de toestemming. Mijn toestemming heb je helemaal niet nodig.
1: Ik dacht, de tijgermug zit al de hele dag in het nieuws. Of ik jou nu eens als een tijgermug... Nee, als een gewoon tijger.
2: Dan moet je helemaal niks doen. Een tijger, nee, ik ben toch een tijger.
1: Maar ik maak je nog meer tijgers. Dus ik ga zo meteen eraan beginnen. Ik heb hier heel wat schmink mee, die we vandaag gaan halen zijn in de winkel. Je hebt nu al net een diadeem opgezet.
2: Ja, moeilijk met mijn koptelefoon ook. Ja. Mijn hoofdtelefoon past er zo net op.
1: Je moet wel zorgen dat je haar iets meer naar achter is, want anders is je haar ook gekleurd. Als het mag, geen enkel probleem, maar ik denk dat je...
2: Oké.
1: Maar goed, ik ga er zo meteen aan beginnen, dus ik ga mij zo meteen leven. Maar blijkbaar, want dat zijn de regels van het spel, hang ik er morgen misschien weer aan.
2: Kop
3: of munt.
2: Ja, wacht maar. Want het is weer aan u, Joren Linssen, hierna. Hè? Maar je gaat nu zo meteen aan mijn gezicht een beetje aanpakken. Maar ik heb ook al een uitdaging voor jou. En ik heb echt alle registers opengetrokken.
1: Ja.
2: Ik denk echt dat dit misschien wel de spectaculairste kan zijn van de hele zomer. Als het gebeurt, hè? Want ja, we hebben al zoveel ook willen doen dat het niet door is gegaan. Maar bon, eerst en vooral. Jij piept al de hele zomer lang dat jij van niks schrik hebt.
1: Dat valt goed mee.
2: Pas op. Ik heb iets bij elkaar gemonteerd.
1: Ik zou niet weten van wat ik schrik zou hebben.
2: Ja, tot vervelens toe. Ja.
1: Haal u niks in het hoofd. Maar ik ben bang van niks, hè, dus in principe... Ja,
2: hier, meneer de macho.
1: Kunt mij eigenlijk niks lappen.
2: Ja, pas op. Ik heb iets gevonden, denk ik, waarvan jij schrik zou hebben. Kan niet anders. Dus zometeen gaan we tossen om die uitdaging. Maar het is echt super indrukwekkend.
1: Maar zo is zo van, we gaan hem nu eens even bang maken en
2: valt
1: het dan goed mee?
2: Ja, ik denk dat iedereen daar bang zou van zijn. Van wat ik jou nu ga doen. Lappen.
1: Ik ga even langs de achterkant van het
2: Toebietje. Nee,
1: langs
2: de nood, schminken
1: langs ook, nooduitgang ren ik nu weg.
2: Hier blijf je.
1: Vuile sadist.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Je hoort de meteoren bij Q-Music en nooduitgang. Oh.
1: Ja, oh. Jij moet niet oh. Ik moet oh.
0: Ik ben momenteel bezig met het schminken van Naomi van der Poorten. Je kan alles meevolgen via de livestream. Ja, de tijger, work in progress.
2: Kop.
3: Of munt.
0: Dat lijkt zo'n dikke klodder aan
1: ja,
0: je neus.
1: Mijn neus, een hele verf. Ik kan het gewoon zien als ik naar mijn neus kijk. Zie ik zo'n druppel liggen.
0: Maar het gaat echt prachtig worden. Geloof.
1: Maar nee, want ik ben vooral geel. Ik voel mij het zonneke van de Teletubbies.
0: Vertrouw me nu toch eens even.
1: Ja, ja. Dat is moeilijk hoor.
0: Ja, tegen wie zeg je het?
1: Ja, maar bon, nu is het aan jou, hè. Ben je er klaar voor? Heb je zo al een idee? Want ik heb dus een uitdaging voor jou, voor morgen. Zometeen ga ik jou vragen bij welke muntworp jij die uitdaging gaat uitvoeren. Maar je weet nog niet welke uitdaging dat gaat zijn.
0: Nee, je hebt zojuist al gezegd, ja, misschien is het wel de meest spectaculaire van de zomer.
1: Ik denk dat echt.
0: Ik ben al publieksopwarmer geweest bij Camille. Ik vond het ook al heel spectaculair, eigenlijk.
1: Ik vind ook wel dat ik veel betere uitdagingen verzin dan jij. Maar ik ben gewoon zitten met die verf op mijn hoofd.
0: Ik ben gewoon veel liever.
1: Ja, maar dat maakt het zo saai. Enfin, ik ben niet zo lief geweest nu. Ik geef dat eerlijk toe. Wil je weten wat de uitdaging is?
0: Ja, hè. Okay. Ja.
1: Jorn Linssen, bij welke muntworp ga jij morgen de ramen wassen van het hoogste gebouw van Oostende? En echt in de touwen hangen. Want ik ken mensen. Ik heb mensen gebeld. Dus ze zijn klaar voor jou als jij... Dus, ja.
0: Maar wacht, dus naar beneden rappellen en zo?
1: Ja, dus je start van boven en dan ga je de bovenste verdieping mogen wassen. Maar dat is dus keihoog. Het is 100 meter. Dat is zoals het atomium.
0: Oh, crap.
1: En je hebt van niks schrik, hè? Je bent van niks bang. Dat heb je heel de zomer beweerd tijdens ons programma.
0: Ik ben van... Nee, maar ik heb dan ook geen hoogtevrees. Ik heb valvrees. Dat is het.
1: Valvrees, dat is hoogtevrees voor macho's. Dat is gewoon hoogtevrees.
0: Wat is dat nu weer gewoon?
1: Valvrees is zo'n kwatsch.
0: Oh, weet je waarom? Gooit. En,
1: Bij welke wurp, joh?
0: Bij kip. Ik ga bij kop. Bij kop doe ik het.
1: Oké, kop.
0: Ja. Oh.

0: Allee, kom, hup.
1: Ja, ik ga het niet eens spannend maken, het is kop.
0: Nee, niemand gelooft dit nog, hè. Hoe hard kun je valspelen?
1: Maar valspelen? Moet ik het tonen aan de camera als kop? Ja, dat is, ik weet nooit wie dat is. Prins Philippe, zeker? Ah ja, koning Philippe. Ja. Het is een kop alleszins. En dat is het allerbelangrijkste in dit spel.
0: Maar dus elke keer opnieuw? Elke keer opnieuw is het, verlies ik dit en moet ik de uitdaging doen? Ik
1: kan er echt niet aan doen.
0: Niemand gelooft dit nog.
1: Je had dit ook aan mij kunnen vragen. Hè? Dan was ik dit vandaag aan het doen. Maar nu heb ik gewoon een beetje schmink op mijn hoofd.
0: Ja, ik moet echt. Oh man, ik heb u volgende week. Ik zweer het u. Ik heb u zo hard terug.
1: Nee,
0: oh, ik heb u zo hard terug. Ik meen het.
1: We gaan vooral nu ons focussen op morgen. Nog vandaag. Dan moet je mij nog schminken. Maar dus morgen mag jij dus ramen gaan wassen in het hoogste gebouw van Oostende. Dat is de Sky Tower. Ik heb daar connecties gelegd. Dat komt helemaal goed.
0: Mijn verloofde stuurt al. Je gaat dat toch niet doen? Nou ja.
1: Jawel, dat zijn de regels, Anna.
0: Repeat of niet? Misschien ook een van mijn laatste momenten dat ik repeat of niet aankondig. Ja, misschien ben ik morgen wel gewoon dood. Zometeen. Q sounds better
2: with you. Q Music. Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House.
3: Maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
1: Nee.
3: Mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
1: Oké.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Q. Joren en Naomi.

0: en girl. De girl met wie ik normaal gezien in de studio zit, is meer en meer een tijger aan het worden. Het is, ja...
1: Wat is het eigenlijk?
0: Begint er al op te lijken. De mensen hier in het beach house, die kunnen misschien zelf even... Wat vinden jullie ervan?
2: Ja.
0: Say no more, say no more.
2: Oh, jongens.
0: Hey, maar ik zeg het is work in progress en van Bert de Kok mocht het een Picasso zijn. Dus ja, ik heb artistieke vrijheid. Ik wil daar ook geen commentaar op krijgen.
1: Een belangrijk detail. Ik ga dus vanavond met mijn familie mossels eten hier op de dijk.
0: Oh, jammer, hè?
1: Dus ik heb nog plannen. En ik moet dat aanhouden.
0: Dat gaat oké zijn.
1: Gaat dat eraf gaan?
0: Ja. Dus,
1: ga ik zo bestellen en zo?
0: Gaat dat eraf gaan? Ja, dat had ik eens moeten checken op voorhand. Bon, iets totaal anders. Robin Schulz en Watermat, dat is het. Die zitten in Repeat of Niet met Take It Slow. Wat vind jij ervan? Mag je nog eens doorgaan naar een volgende ronde? Of zeg je, nee, het is wel zo goed als dat we het gehad hebben? Stuur Repeat of Niet en laat vooral ook even weten waarom je Repeat of Niet stuurt.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullet. Dit keer in repeat of niet, maar gaat die door? We checken het.
1: Bij Tijgertje.
0: Bij Tijgertje, ja.
1: Ja, ja. Ik ben echt niet in mijn nopjes, ben niet in mijn doen. Ik ben zo benieuwd hoe ik eruit zie, maar dat doet er even niet toe. Ja, zo dus. Pardon. Dus Lara, die zegt, ik vind het zo'n saai nummer dat ik echt niet snap dat het al zo ver geraakt is. Niet dus, ja. Christophe, die zegt ook niet. Jelena, die zegt, nee, niet zomers genoeg. Louis, die zegt, dik en brol, weg ermee. Oh, dus wetten niet. Stefanie, gelukkig zijn er nog mensen zoals Stefanie, die zegt repeat. Thibaut, die zegt voorzichtig repeatje. Jan, die zegt ook repeat. Niet slecht, maar het origineel van Watermat was wel beter. Dat is zo een kleine greep uit de reacties. Ze zijn dus heel verdeeld, maar het is wel een repeat.
0: Oké, dus gaat die straks gewoon wel door?
1: Ja. Okay. Maar niet overtuigend.
0: Nee, oké, goed. Dan zal het straks misschien erop of eronder zijn. Rond 20 over 9 bij Lian van Aert.

0: Ja, ja. Ben je klaar voor de reveal, Naomi van der Poorten, als tijgertje?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Het gaat goed worden, hè? Potverdikke toch. Over tijgers en katten gesproken, het OCAT waarschuwt voor iets waar ik nog nooit van gehoord heb, Niels. Het nihilistische extremisme. Wat is dat in godsnaam?
2: Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik had er ook nog niet van gehoord. Het is dan ook nog een vrij nieuw fenomeen. Nihilistische extremisten die verheerlijken eigenlijk alles wat te maken heeft met de maatschappij, neerhalen. Chaos, ontwrichting en geweld. Bestaande normen en waarden vegen ze helemaal van tafel. En dat wordt dan gepredikt op sociale media, maar ook op gamingplatformen en zelfs in zelfhulpgroepen voor kwetsbaarheid. Kinderen. De extremisten richten zich vooral op jongeren omdat die net heel beïnvloedbaar zijn. En het is niet toevallig dat het OCAT nu met die waarschuwing komt, denk ik, met het nieuwe schooljaar voor de deur. Ze vragen dan ook aan iedereen in het onderwijs om toch extra goed op te letten. En er wordt gevoetbald, want in de Europa League speelt Anderlecht op dit moment tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat is een stevige verplaatsing, bijna 10 uur vliegen. Na ongeveer een half uur spelen staat het daar voorlopig even spieken 0-2 voor Anderlecht.
0: Ja, maar ja, dan is het chance, hè, dat je niet 2-0 staat en dan 10 uur vliegt voor niks. Stel je
2: ja,
0: voor, joh.
2: Absoluut. Ja.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas. Hallo.
3: Hallo, dag Joren en Naomi.
4: Hallo.
0: Op dit moment schijnt de zon. Op dit moment schijnt de zon hier in Oostende. Wij mogen eigenlijk echt niet klagen hier aan de kust. Is dit de enige plek in Vlaanderen?
3: En niet op veel plaatsen in Vlaanderen zijn er nu toch wel opklaringen. Dus, maar op sommige plaatsen valt er ook nog wel eens een bui. Dat is vooral in het oosten van het land nog het geval. Maar die buien die gaan vanavond wel verdwijnen. Dus we krijgen op de meeste plaatsen droog weer, nog wel opklaringen. En het gaat vanavond vannacht toch goed afkoelen. We gaan naar minima van zo'n 12, 13 graden. Dus toch een redelijk frisse nacht. Ja, en dan morgen, dat is een wisselvallige dag. Hè. Dus morgen al van in de voormiddag buien die vanaf de kust over het land trekken. En vooral wat dieper in het binnenland, dus over het centrum en het oosten, kunnen die dan wat feller zijn met ook kans op onweer, links of rechts. Dus dat zijn echt van die plensbuien. Hè. Maar tussen de buien door ook wel opklaringen en langere droogmomenten morgen. En ik denk dat het zeker aan de kust ook morgen wel zal meevallen. Het heel vaak droog zal zijn, met af en toe wat zon. En morgen temperaturen dan rond zo'n 20 graden.
0: Oké, prachtig. Dankjewel, Jonas. Tot morgen. Salut, hè.
3: Salut, kus. Bye.
0: Jojo.
5: Er staan 13 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 vind je de langste. Daar tel je 38 minuten bij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E17 tussen Hazenhoek en Antwerpen best 25 minuten. En op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 21 bij. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier extra. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten bij. Richting de grens met Frankrijk op de E17 tussen Gent-Brugge en De Pinte 31 minuten. En richting de grens met Nederland op de E314 tussen Gent Centrum en Maasmechelen 24 minuten bij. Op de Brusselse ring, op de binnenring, tussen Anderlecht Noord en Jette 24 minuten. En op de buitenring, tussen Vilvoorde Koningsloo en Jette 18 minuten bij. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland, tussen Antwerpen West en Borgerhout 24 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West ook 18 minuten bij. Richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, is dat nog 10 minuten extra. Op de A201 tenslotte, tussen de tunnel NAVO en Diegem Industrie, ook 16 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Amai, ik ben mij aan het uitleven. Het is ongelooflijk. Ik had make-up artist moeten worden.
1: Ja.
0: Naomi verloor gisteren kop of munt. Daardoor schilder ik haar op dit moment in een tijgertje.
5: Ja, er zijn hier al veel mensen gepasseerd en veel luisteraars hier aan het gebiedshuis. Ja. Er was ook een kleuterjuf en ze vond het nog goed gedaan eigenlijk.
0: Voor een kleuter, ja.
5: Ja,
0: zometeen de grote reveal. Ben je benieuwd wat het geworden is?
5: Ja, de grote reveal. Ja, ja. Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, Katja zegt, oh Naomi, je bent zonder make-up al mooi. En nu ben je nog kattig ook.
5: Bedankt, Katja.

0: Is het een tijger of is het een mug? Sienna Spyro. Een tijger. Je wordt de Material Lover bij Q-Music. De hele zomer speelden we al een, nu al een legendarisch spel. Toch als je van drinken in de zon houdt.
1: Verras je terras.
0: Ja, en Weerman Jonas zei het zojuist. Op veel plekken in Vlaanderen is het de zon toch wel weer beginnen schijnen. Dus ideaal moment. Eva uit Turnhout, kan jij van een zonnig terras genieten? Of zit jij onder een of andere luifel op dit moment?
2: Jazeker. Ik zit onder de luifel, wel onder de zon, zeker.
0: Oké, goed. Ja, waar zit jij ergens op dit moment?
2: Ik zit in een zomerbar in Turnhout.
0: De zomerbar in Turnhout? Oh, dat zijn de beste. Ja. Is dat een pop-up?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat maar echt. Dan kun je uitleven, ongelooflijk. Wie is jouw gezelschap daar?
2: Mijn vriendinnen zitten hierbij.
3: Mm. En welke drankjes staan er zo op tafel allemaal?
2: Veel cola.
3: Alcohol.
2: Ja, dat ook.
3: Maar ook cola, maar we discrimineren niet, hè. Cola of alcohol of iets helemaal anders. Mm-hmm. Dat kunnen wij jou trakteren, want we gaan ons nog eens van onze schoonste kant laten zien. En dat is extra grappig als ik nu net zo een tijgertje ben. De schoonste kant. Enfin, maar dan moet jij, beste Eva, jou ook van je slimste kant laten zien. Want als jij, Eva, zo meteen 3 vragen juist kan beantwoorden, dan wordt het terras daar en hier in Oostende aan het Q Beach House volledig getrakteerd met Liefmans en Liefmans 0.0.
0: Oké. Okay. Eva, hou je klaar? Adem nog even diep in en uit. Drink misschien nog eens iets. Hè? En we spelen over een paar minuutjes. Tot zometeen.
1: Q-Music presenteert het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus. Gratis aan het Q-Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q-Sunset. Ooit komt er een dag. Check wat je nog allemaal kan beleven. Op qmusic.be of in de Q-app. Maximum Summer. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
7: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
6: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
7: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
12: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
13: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
14: Vanavond bij VTM zou je zo ruilen met de gelukszakken van Met 4 in bed. En kan Anderlecht bij VTM 2 zijn Europese droom voortzetten in de Europa League? Je ziet het vanavond bij

0: Bitch.
1: David Guetta en Aiken, Sexy Bitch, back your music.
2: Verras je terras.
1: Nog steeds ergens op een terras, in Turnhout, een dorstige vrouw. En haar naam is Eva. Eva, voel jij de druk al van je gezelschap achter je?
3: Ik voel zeker de druk al, ja.
1: Ja. Begrijp ik, want je krijgt 3 vragen van ons en hoe meer juiste antwoorden, hoe meer er getrakteerd wordt.
4: Als je 1 juist antwoord geeft, dan wordt jouw tafel op Liefmans en Liefmans 0.0 getrakteerd. Als je 2 juiste antwoorden geeft, dan wordt het volledige terras daar getrakteerd. En als je 3 juiste antwoorden geeft, dan wordt ook het terras van het Q Beach juist getrakteerd.
3: Oké.
1: Duidelijk.
3: Duidelijk, heel duidelijk.
1: Dan komt hier je eerste vraag.
4: Max Verstappen, die rijdt al bijna zijn hele Formule 1-carrière bij hetzelfde team. En daar heeft hij vandaag een nieuw contract getekend tot 2030. 2030 dus. Maar bij welk team is dat?
3: Bij Red Bull Racing.
4: Dat klopt. Proficiat. Jij krijgt al een drankje. En je tafel ook. We blijven in de dranksfeer, want welke drank... Of specifieker, welke Italiaanse schuimwijn zit er naast Aperol en bruiswater nog in een Aperol Spritz?
3: Ik gok op Prosecco.
4: Jij gokt juist.
1: Lekker. Hey, ik weet niet of ze daar al door hebben, maar heel het terras wordt getrakteerd bij jou.
3: Iedereen kijkt al.
1: Ja, dat begrijp ik.
4: Ze kijken. Dat is al een begin.
1: Nu hier enkel het Q Beach House nog, want die zitten natuurlijk ook met droge lippen.
4: Ja, bedankt daarvoor, Joren. Je laatste vraag is een doe-vraag naar goede gewoonte. Jij krijgt zometeen een nummer en je mag dat gewoon al zingend aanvullen. Ben je daar klaar voor?
3: Ja.
4: Let's go.
3: Dan vraag naar de hemel. Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel.
1: Hey joh.
3: Dankjewel.
1: Prachtig gedaan, ja. Eva. Dankjewel. Alle terrassen worden getrakteerd dankzij jou en dankzij jouw prachtige stem. Moet je iets mee doen? Voor alles smeren, denk ik, op dit moment.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Ah, wel, komt helemaal in orde. Zegt amusement er nog? Ik heb gehoord dat er ook kermis is in...
3: Ja, zeker.
1: Ah, wel, ja. Ah, wel, ja. Kijk. Mocht ik nu bij u zijn, dan kreeg je een cent van mij, omdat je het zo goed gedaan hebt. Maar ja, je bent niet bij mij, dus jammer. Maak er een fijne donderdag van. School, hè. Jojo. Okay,
5: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Dit is deze week de Q

0: running.
1: Black Eyed Peas, back to music. And let's get it started. Mag ook wel eens gaan beginnen. De grote reveal van wat ik toch wel gepresteerd heb, vind ik. Als
2: ja,
1: Picasso.
2: Vind je het een prestatie?
1: Ik vind het wel een prestatie. Ik heb Naomi mogen schminken het afgelopen uur. En dat was echt iets wat ik niet wist dat op mijn to-do-lijst of op mijn bucketlist stond. Ja. Maar ik ben blij dat ik het toch wel eens gedaan heb.
2: En heb je
1: echt
2: talent, vind je?
1: Ik vind van mezelf wel dat ik talent heb.
2: Maar als, dat gebeurt wel vaker. Als,
1: Maar het is wel echt, pas op, hier passeerden zojuist kinderen aan het Q Beach House en die zeiden van, oh, je kan hier laten schminken. Dus het is wel een teken dat ze dachten van, dit is professioneel. Dit is wel...
2: Ja. Neem het toch maar met een korreltje zout.
1: Ik heb hier, as we speak, een spiegel bij me.
2: Mm-hmm.
1: Ben je klaar voor de grote reveal?
2: Ja, ik ben nu wel echt super, super benieuwd.
1: Voor iedereen die net inschakelt, ik heb Naomi als tijger geschminkt. Een soort van ode aan de tijgermug.
2: Ja,
1: die zijn
2: de actualiteit vandaag, ja.
1: Oké, ben je klaar?
2: Ja.
1: Ik tel af en dan kijk je.
2: Ja.
1: 3, 2, 1.
2: Oh! Oh, ik verschiet van mezelf. Maar zo'n dikke lijnen. Het is wel niet zo fijn, hè?
1: Kalm.
2: Joren? Oh, en dan die raar... Oh, wat zit op mijn tanden, zegt dan een keer. Is dat al de hele tijd?
1: Wat zit er op je tanden?
2: Die zijn gewoon... Zo'n lippenstift?
1: Die zijn gewoon geel, hè?
2: Nee, het is een roze. Oh... Maar, en zo diamantjes, wat heeft dat te maken met een tijger?
1: Kan je een vrouwelijke tijger maken? Een tijgerinnetje?
2: Oh ja, een tijgerin. Ja, bedankt.
1: Ja,
2: ik vind het niet zo verfijnd. Maar ik herken wel een tijger erin.
1: Ik vind dit artistieke vrijheid. Ik vind dat hier ook...
2: Jij bent toch niet zo verfijnd, dat is waar. Dat is meer zoals jij.
1: Maar voor alle duidelijkheid, jij gaat zo meteen nog eten hier op de dijk van Oostende.
2: Mosselen. Ja. Met mijn familie.
1: Ja. En je gaat ook nog naar huis moeten rijden, dus stel je voor, je valt in pannen met de auto.
2: Is dat niet illegaal eigenlijk? Mag ik daarmee rijden? Ik ben onherkenbaar, hè?
1: Oh, ik hoop zo hard als u tegenhoudt. En voor nu, doe het licht uit, want hier komen ook al ouders van ons kinderen beginnen te weten.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
4: 1 over 6, goedenavond. Nieuws krijg je van Niels.
5: Een goedenavond. Een nieuwe waarschuwing van het OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Want zij zien een nieuw fenomeen, nihilistisch extremisme. Dat is vooral een online probleem. En vooral kinderen en jongeren worden geviseerd. Criminoloog Christophe Bush geeft meer uitleg.
6: Nihilistisch extremisme is een vorm van extremisme dat zich niet klassiek richt op een of andere ideologie. Een soort utopisch ideaalbeeld dat links of rechts of religieus extremistisch kan ingevuld worden. Maar het baseert zich eigenlijk op nihilisme. Op een soort haat tegenover de mens, de samenleving, een soort misantropie, een leegte, een verlies van alle normen en waarden.
5: In ons land staan er zo 6 extremisten op de radar van het OCAT. En ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Quintin ontkent dat.
7: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europese capaciteit in die structuur geïntegreerd.
5: Quintin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. Ja, en ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over die brand in de Hoge Venen, vanavond om 9:00. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was ook geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie die drone was. En wielrennen dan, want met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede, de Noor Søren Warenskjold werd derde. En in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment uit bij Kairat Almaty in Kazachstan is dat. Ze zijn daar net begonnen aan de tweede helft en staat daar voorlopig 0-3 in het voordeel van Anderlecht dus. En het festival Paradise City gaat een gratis openluchtfeestje organiseren. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. Het event zal plaatsvinden op zaterdag 5 september en is bedoeld voor festivalgangers die tickets hadden voor Paradise City, maar daar niet of niet volledig van hebben kunnen profiteren. Als er dan nog capaciteit over is, dan zullen er ook tickets beschikbaar komen voor het grote publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden.
8: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting de grens met Frankrijk op de E17 tussen Desselbergen en De Pinte 45 minuten. En richting Hasselt op de E313 tussen Massenhoven en Herentals-West 45 minuutjes ook. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 33 minuten. En op de E17 tussen Hazonk en Antwerpen-West 21 minuten bij. Richting de grens met Nederland op de E314 tussen Park Midden-Limburg en Maasmechelen 33 minuten. En richting Gent op de E17 tussen Deerlijk en Kruishoutem 26 minuten bij. Dan gaan we nog naar de Antwerpse ring tenslotte richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 24 minuten. En tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
4: Ja, hebben we gezopen.
8: Ja. Ja. Maar mijn schmink is hier een beetje aan het morsen op de microfoon.
4: Ja, blijf dan iets verder weg.
8: Ja,
4: zometeen kan je Q-kok en mocktailglazen winnen, lieve vrienden. Door het wachtwoord te kraken. Als je zo'n glazen in je vitrine wil zetten, stuur dan nu wachtwoord in de Q-app.
0: Joren en Naomi.
4: Want dan spelen we zo meteen misschien met jou. En nu zeg ik

0: doek wat zon. Maar Rihanna schuilt nog altijd onder de umbrella. Zeg vrienden, er is net een bericht erin gekomen. Van Juri uit Laarne. En die vraagt zich het volgende af.
1: Hallo, dag Noemi en Joren. Ik vroeg mij af, nu dat Naomi gesminkt is, of de gezichtsherkenning nog werkt op van haar telefoon.
2: Raar. Dat is een hele goede vraag.
0: Probeer eens.
2: Wacht hè. Nee. Nee, het werkt niet meer. Ik moet mijn koren invoeren.
0: Ja, die kraaienpoten zijn niet meer zichtbaar.
3: Het wachtwoord.
0: Elke avond kan je Q-kok of mocktailglazen winnen door mee te spelen met het wachtwoord. Vandaag speelt Kim uit Liedekerken. Kim, goedenavond.
4: Hey, dag Joren en Naomi, goedenavond.
2: Hallo.
0: Zeg Kim, jij bent hier vandaag al aan het Q Beach House geweest?
4: Ja. Ik was voor het werk in de buurt en toch eventjes gepasseerd.
0: Heb jij zojuist gratis drank mee mogen proeven?
4: Nee, jammer genoeg niet.
0: Was je al weg?
2: Dat is toch niet zo lang geleden?
4: Ik was eigenlijk net weg, ja. Net weg.
0: Oh. Ja, maar we hadden ook tegen iedereen gezegd, zo verrekijkers, iedereen zat klaar. Ja, de Kim is weg, nu kunnen we beginnen. Nee, dat is echt niet waar,
4: Ja.
0: Maar hey, we maken het goed op die manier, want je doet mee met het wachtwoord. Je krijgt 3 vragen. Per juist antwoord krijg je van ons ook een tip om het wachtwoord te kraken. En doe je dat, dan win je dus die Q-kok of mocktailglazen voor thuis. Ook leuk. Ready?
4: Oké, super. Ja.
2: Jouw eerste vraag, Kim, gaat over Harry Potter. Want de Britse acteur Rupert Grint, was gisteren te zien in Paradisa. Je kan Rupert natuurlijk kennen als acteur in de Harry Potter-reeksen, maar wie speelt hij nu weer?
4: Oh, dat zal een kokje worden, denk ik. Ron Weasley.
0: Amai.
2: Ah, wel ja.
0: Wacht, en hoe ben je erachter gekomen?
4: Ik had een kleine hulplijn aan mijn dochter.
0: Ah, ja. Ja, maar niks, er staat niks in het wedstrijdreglement dat jij geen hulplijn mag gebruiken, dus nee. Goed gedaan. Jouw eerste tip, Kim, is superheld.

0: en iconen zoals Wayne Rooney en Alan Shearer, die zijn er al hosts. En ze krijgen er een Belgische analist bij, een ex-Rode Duivel. Welke ex-Rode Duivel gaat ook te zien zijn als host bij BBC Sports?
1: Dan zou Vincent Kompany?
2: Nee. Het was Toby Alderweireld, die gaat natuurlijk bij Match of the Day.
3: Ja.
2: Gaat hij zitten. Dat betekent geen derde tip, maar je hebt wel superheld en nachtdier. Wat is het wachtwoord?
1: Ja. Dan zou ik denken aan Batman.
2: Nee, we kunnen dat niet goedkeuren. Ik begrijp waarom je Batman zegt. Ja, het was vleermuis. Dat zochten we. Ja. Want vleermuizen zetten een hockeyclub in het donker. Maar die hockeyclub die mag dus het licht niet aansteken binnen bepaalde maanden. Omdat de vleermuis dan op dat moment aan het rusten is. Ja. In een winterslaapje.
0: Dan verstoor je dan, ja, want zij willen in de nacht vliegen. Ja. En ze krijgen 10.000 euro boete als ze één keer het licht aansteken.
2: Maar dat is toch van de nond? Ja, alleen van de vleermuis.
0: Ja, enfin. Je had het misschien geweten bij de derde tip, dat was corona. Dan had je minder Batman gezegd, hè, en meer vleermuis misschien.
1: Ja, toch.
2: Hey, kijk. Toch bedankt om mee te spelen, want meespelen is nog altijd belangrijker dan winnen.
1: Voilà. Dus dan. Oké, fijne avond nog, hè.
2: Hetzelfde voor u, hè. Salut, man. Yo.

0: Fear. Kingdom of Fear bij Q-Music. Zeg, wat verwarring over het regenweer op Pukkelpop vandaag. Vannacht stond het daar nog blank, op de camping onder andere. Volledig onder water. Maar kunnen de festivalgangers daar nu slapen of niet? Want dat is wel belangrijk. Allee,
1: dat is heel belangrijk.
0: Ja, dat is ook wel bijzaak natuurlijk op een festival. Dan ga je echt slapen zo.
1: Ah, pas op, ik heb dat echt nodig hoor. Anders hou je dat toch niet vol.
0: Ja, maar dat heeft met de leeftijd ook te maken.
1: Ik schil maar 2 jaar met jou.
0: Hey, wij gaan zo meteen eens checken. We hebben een lifeline op Pukkelpop. Of het daar, een beetje, of het daar geen zwembad geworden is. Ja. Gaan we checken.
1: Dat wil je niet.
0: Nee. En begin deze show was er een luisteraar en die ging op muzikale date met Pink. En jij had liever gehad dat hij op muzikale date ging met Kate Ryan, want dat is natuurlijk jouw celebrity crush. Toch
1: mijn lievelingsartiest.
0: Ja, voilà, daar gaan we het over. En om dat recht te zetten, draaien we zo meteen nogmaals Pink.
2: Wat heeft Elisabeth Lucie Baten met muizen?
1: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd. Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten en ik ben

0: Het wordt deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
1: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
0: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik naar podcast bijvoorbeeld.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Lucie Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Good and better. With you.
3: De Vos.
4: Ja, limmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
4: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
3: Oké.
4: Waarom neem jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos limmes. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, plikken, klaar.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.
2: Q Music. Joren en Naomi.

0: Amsterdam Elastiek. Ook de Kate Ryan van Amerika natuurlijk.
1: Nee, absoluut niet.
0: Ik heb een gevoelig onderwerp aangesneden bij Naomi, denk ik.
1: Kate Ryan is mij afgesnoept.
0: Pink en Trustfall hoor je.
2: Joren en Naomi.
0: Vandaag is natuurlijk de eerste dag van Pukkelpop in Kiewit bij Hasselt, waar zowel Pink als Kate Ryan niet staan. Maar vandaag bijvoorbeeld op de Marquee kan je wel naar Mo gaan kijken. En als we het internet mogen geloven, dan zou het daar nu best droog zijn. Maar vanochtend, je kon echt beelden zien van de camping. Dat was gewoon een moeras. Het moeras van Kiewit. Ja. We kan UNESCO erfgoed, niet normaal. Het was echt zo kletsnatte weide. Niet ideaal, maar goed. Met de 30.000 mensen op die camping. Daarom heel even de temperatuur van het water opmeten bij Ibe. Want Ibe, jij bent daar. Een heel goeie avond.
3: Goedenavond, Joren en Naomi.
1: Oh, ja. Hallo.
0: Zeg Ibe, jouw tent staat hier daar rechts op dit moment?
3: Ja, mijn tent staat recht.
0: Oké. Okay.
1: Dat is een goed begin.
0: Jij ligt ook nog niet neer, dat is belangrijk.
3: Nee, wij zitten hier gezellig op de camping nog even en gaan gebied naar de weide.
0: Oké, okay, gezellig zeg je. Hoe ligt die weide daar op dit moment bij, van de camping?
3: Relatief droog. Soms schijnt hij wat nu, dus ik heb er hoop voor dat het zo gaat blijven.
0: Maar is het wel nog drassig? Want dat konden we vanochtend wel zien natuurlijk.
3: Waar dat wij liggen, is het momenteel niet drassig. Dus,
0: Maar Ibe, ben je zo die camping opgelopen en even zo richting het beste plekje? Zo van, en de rest trekt zijn plan maar, heel eerlijk.
3: We waren hier wel relatief vroeg, maar het was wel chaos om een plekje te bemachtigen.
0: Oké, okay, ik neem dat aan als een ja, zoveel is duidelijk. Ja.
1: Naar wie kijk je uit op het festival, Ibe? Want dat is natuurlijk het belangrijkste.
3: Ik denk toch dat Sarah Larsson een hoogtepunt gaat worden van het festival.
1: Maar ja, jij zondag op de mainstage staat, hè?
3: Ja.
1: Amai, en om hoe laat, weet je dat?
3: Dat weet ik niet van buiten, hè.
1: Ah, ja, oké, okay, maar dan moet je wel je planning nog even bekijken, hè. Maar dat is inderdaad zo, die is zo geboomd ook, hè. Dat gaat een fantastisch feest zijn. Ik ben echt jaloers op jou.
0: Oh, en die Midnight Sun, dat gaat zo geweldig zijn.
1: Ja.
0: Oh.
1: En met de dansjes ook, hè. Heb je de dansjes geoefend?
3: Ik ken het ondertussen van de vele TikToks die ik gezien heb, ja.
1: Voilà. Ja, dan ben je goed voorbereid.
0: Dat is met de poepschudden, hè,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja,
0: dat is toch
1: daar komt het op neer.
0: Dat is toch, ja, dat kennen we ze allemaal van Sarah Larsson. Staat onder andere met de Somber, Becky Hill, Tyler, the Creator, staan allemaal op Pukkelpop.
1: Het is echt een superzalige editie.
0: Wordt heerlijk. Zeg, hou het droog, zolang je kan, Ibe. Hè?
3: Ja, inderdaad. Goed.
0: Ja, wel, wij duimen mee. Fijne dag nog. Salut.
3: Fijne avond.
0: Jojo. En deze guy stond begin juli nog op Rockwerchter.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Met zijn stem, want jongens toch, dat is genieten. Teddy Swims, dit is Breakup in Reverse bij Q.

0: Danny with Daddy Swims. Back in reverse. Het weekend begint morgen uiteraard. Dan is het vrijdag, maar ik zou heel graag even teruggaan naar afgelopen weekend. Ik ben toen op restaurant gegaan en ik heb mij zwaar kapot geërgerd.
1: Allee, waarom nu weer?
0: Sommige mensen moeten heropgevoed worden. En dan heb ik het niet alleen over kinderen, ook volwassenen. Nu gaan we naar een wel opgevoed man, want het is 6:30. We gaan naar de nieuwsredactie waar Niels zit en het OCAT heeft een nieuw gevaar ontdekt.
2: Ja, klopt. Het nihilistisch extremisme. Het OCAT analyseert de dreiging in ons land en heeft op dit moment 6 van die nihilistische extremisten op zijn radar staan. Nu, wat doen die criminelen? Die zijn vooral online actief en richten zich op kinderen en jongeren. Zelfs in hulpgroepen voor kwetsbare jongeren en op gamingplatformen en zo. Ze verheerlijken eigenlijk alles wat te maken heeft met het omverwerpen van de maatschappij, chaos, haat, dat soort dingen. En het OCAT maakt zich daar zorgen over en vraagt bijvoorbeeld aan ouders om goed op te letten of ze een verandering zien in het gedrag van hun kinderen. En dan nog sport, want Jasper Philipsen heeft de tweede rit van de Renewi Tour gewonnen. Hij kwam als eerste over de streep daar in Ardooien. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede. De Noor Søren Wernskjold werd derde. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden.
1: En 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Het gaat heel traag richting Hasselt. Op de E313 tussen Rans en Herentals-West 1:08 bijtellen daar. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 28 minuten. En op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde 15 minuten bij. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 19 minuten extra. En ook 10 minuten bij tussen Grimbergen en Jette. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten. En ook 11 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan richting de grens met Nederland op de E314 gaat het traag tussen Park Midden-Limburg en Genk-Oost 12 minuten bij. En richting Gent op de E17 tussen Deerlijk en Kruishoutem ook 10 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Dommelien Thijs is onderweg.
3: Joren en Naomi.
0: Na de pauze en een zomerhit, dit is Magnetic Back You.

0: Song.
1: Pommelien Thijs, we hebben vorige week nog 25 luisteraars en plus one richting haar concert gestuurd in Amsterdam, de Ziggo Dome. Dat was madness. Ik had er niet te veel doeken om winden. Ik ben afgelopen weekend naar een All You Can Eat gegaan.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt de Wok Dynasty. Voor de mensen in de buurt van de Wok Dynasty, dat is zalig.
0: Ja, dus daar heb je geen problemen mee. Dat is, All You Can Eat, dat is tof.
1: Ja, ik vind
0: het
1: geweldig.
0: Wat is je probleem dan?
1: Het ding is, mensen komen terug van het buffet met een gigantische piramide bijna op het bord. En ze eten daar een kwart van op en de rest laten ze liggen. Hup, volgend bordje. En dan denk ik, doe toch eens even normaal, man.
0: Ja.
1: Wat een verspilling van eten.
0: Dat is absoluut verspilling. Maar ik zou liegen moest ik zeggen dat ik dat nog nooit gedaan heb.
1: Ja, maar
0: ik kan dat moeilijk inschatten. Mijn ogen zijn soms groter dan mijn maag. Of hoe zeggen ze dat nu weer? Klopt dat, ja? Hè?
1: Ja, ik weet het, maar uw moeder zit hier nu ook op terras, dat weet ik niet. Dus ik kan ook niet zeggen, ligt dat opvoeding. Hey. maar het ding is wel, ja, je kan toch je kinderen een beetje opvoeden en zeggen van, oké, laten we dit vooral niet doen. En
0: maar het probleem is dat ik dat niet kan inschatten op voorhand wanneer dat mijn goesting of mijn honger over gaat zijn.
1: Ja, maar je speelt met eten, is niet goed.
0: Ik speel daar niet mee en mijn lief eet dat dan op, gelukkig.
1: Ah, oké, er is wel een vuilbak die mee aan tafel zit.
0: Ik heb wel personeel mee.
2: Hot. Or cold.
1: Oké, vandaag in Hot or Cold, All You Can Eat. Doe je dat? Net zoals ik. Maar eet je ook je bordje lekker leeg? Of zeg je nee, All You Can Eat, niks voor mij?
0: Ja, het is ook in het algemeen gewoon niet zo echt iets voor mij, omdat ik graag zo verfijnd zo gewoon mijn bordje heb en dan weet ik dat ik niet gewoon buitensporig veel ga nemen. En ook gewoon, ik vind dat eigenlijk niet zo smakelijk om zo'n groot aanbod te hebben.
1: Oh jawel, en alles samen op één bord.
0: Nee, dan heb ik ik heb al geen zin meer. Het is te veel van het goeie.
1: Dimsums, sushi en daar dan zo wat frieten daarbij. Oh, heerlijk. Oh, ik vind het nu al goed.
0: Nee, ik word er ziek van als ik het hoor.
1: Ik zou echt nu meteen doorrijden naar zo'n All You Can Eat. Vind ik top.
0: Ja, het is echt niet mijn ding eigenlijk.
1: Oké, All You Can Eat, hot or cold. Ja, en moest jij op het menu staan, potverdik, ik zou het wel weten.
2: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean en zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q sounds with you.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, just.
9: Oh, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Adele Becky Music and Someone Like You. Hot.
1: You're hot and you're cold.
0: Or cold. Vandaag in Hot or Cold. All You Can Eat. De restaurants waar je letterlijk alles tezamen op je bord kan gooien. Chris stuurt bijvoorbeeld, ja, hier in de Wok Garden in Goik eet iedereen zich een indigestie. Stik, wok, teppanyaki, hapjes uit de Mora-winkel. Bergen ijs. Oh ja, die desserts zijn ook altijd zo heerlijk.
2: Ja, er komt natuurlijk ook veel reclame binnen, want Michael of Michael uit Bierbeek die zegt ook, hot, Rebekus à volonté en resto Rips, Parijsstraat Leuven, yummy.
0: Dat is wel goed, hè.
2: Maar er zijn ook mensen zoals Letitia uit Meissen, een beetje zoals ik, die zegt, voor mij niet, ik eet veel te weinig daarvoor. Ik eet ook graag in kleine porties en dan regelmatig.
0: Ja, maar waarom pak je dan zoveel? Waarom neem je dan zoveel op je bord?
2: Ja, omdat dat systeem mij in dat grote bord duwt.
0: Ja, het zal weer aan het systeem liggen.
2: Ja, maar dat is toch de bedoeling. Igor uit Kortemark die zegt, al in, dat is hot, altijd bordje leeg, volgende dag wel lichte buikpijn. Veronique uit Halle die zegt, ja, veel kleine bordjes, maar altijd alles opeten en geen frietjes, liever andere combinaties.
0: Dit is Veronica uit Schoten.
3: Foei, foei, foei, Naomi. Wel, ik ga heel sporadisch wel eens naar een all-you-can-eat. Maar wat ik in mijn bord doe, dat eet ik tot op het laatste korreltje op.
0: Ja,
3: want
0: voilà.
3: Zo hebben ze mij dus ook inderdaad opgevoed.
2: Zeg. Maar ik ben ook zo opgevoed. Ik bestel mijn mama gewoon teleur.
0: Ik ga dat zo meteen wel eens, want jouw mama zit hier op dit moment op het terras van het Q Beach. Ja, we gaan dat toch eens verifiëren. Maar eerst gaan we naar Peter. Peters, ik verzin dit niet, uit Zwevegem. Peter, goedenavond.
4: Goedenavond, Jorgen en Naomi.
2: Hallo.
0: Ja, Peter, wat een goede naam, eerst en vooral. Zalig.
4: Ja, Peters, dat is van niet veel, hè.
0: Nee, inderdaad. Zo, zeg, ga jij wel eens naar een All You Can Eat?
4: Dat gebeurt wel eens, dat we daar passeren, natuurlijk.
0: En goed
4: eten, dat ze daar wel inschieten op mij, dat is ook een feit.
0: En heb je al eens mensen rondom je gezien die zo veel te veel nemen en dan het bord laten staan?
4: Ja, dat gebeurt regelmatig als je daar rond kijkt. Dan hoort je beschaamd in op een plek. Ja, dat is wel
0: Ja, dat vind ik ook al. Ik vind dat zo belachelijk. Ja, ik zit met zo iemand in de studio blijkbaar, maar goed.
2: Belachelijk noemt hij mij nu ook al.
0: Eet jij zelf je bord leeg?
4: Vrouwen toch? Man.
2: Oh, Peter Peters! Zal het gaan, ja?
0: Zeg maar, jij eet wel altijd je bord leeg. Jou kunnen we daar niet op betrappen.
4: Nee. En ik ga regelmatig terug, dus winst maken ze sowieso niet aan mij.
0: Oké, want je kan blijkbaar ook een boete krijgen, hè? Als je je bord niet leeg eet, sturen verschillende mensen.
4: Sommige van die all you can eat, als je de huisregels goed kijkt, daar soms heel veel klein geschreven aan de kassa. Ik heb al meegemaakt dat zeker met de betaalautomaat terugkomen. Ik krijg een boete, 20 of 25 euro boete, dat wordt te vol is naar een goesting.
0: Ah ja, maar ze hebben groot gelijk. Ik vind dat ook echt terecht. 25 euro, ik vind het nog weinig. Ja, maar ja, goed.
2: Wat is er heel, vind ik.
4: Ik ben afgeven aan mij.
2: Sorry, Peter Peters. Ik ga beter mijn best doen.
0: Oh, kijk, geef ze maar eens goed onder haar voeten. Dan moet ik het niet meer doen, Peter Peters. Hey, bedankt voor je mening. Fijne avond nog,
4: iemand. Ik kan het. Gelukkig.
0: Ik ben blij dat we ze samen onder haar voeten geven. Kijk, dan gaan we samen misschien ook eens eten in een all you can eat en dan eten we samen ons bord ook leeg.
4: Ik zit er veilig in mijn vrachtwagen en jij zit er langs.
2: Maar zo is het nu ook weer niet, hè, Peter Peters.
0: Ja, maar pas op, want ze heeft kattige nagels.
1: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Ja, hot, hè.
2: Ja, het is hot.
0: We doen het allemaal. Allee, bijna allemaal.
2: Bijna. 80% zou ik zeggen.
0: Ja, wel zoiets, maar dus het merendeel gaat wel naar een all-you-can-eat. Maar als je daar dus passeert, echt, please, doe mij een plezier en eet uw bord leeg.
2: Of ik breng mijn lief gewoon mee en dan kan die dat opeten. Dat is mijn tactiek en dat werkt.
0: Ja, maar heb je ooit al eens aan zijn gevoelens gedacht?
2: Maar die is content, ja. Die heeft gewoon lichte buikpijn, maar dat is zijn probleem.
0: Lichte buikpijn, echt waar, jongen.

0: 54 Ultra en vooral Another Talk To You. Het is bijna 7 uur. Lian van Averbeke zit al achter mij. Helemaal klaar. Maar wat voor dier was dat?
1: Een tijger, ja, het zal zijn, ja.
0: Dat kan nou niet, hè. Dat is een... Hey, morgen zijn we terug, lieve. Van ons krijg je nog Ed Sheeran. Is het een tijger of is het een mug?

0: Bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi. Altijd slim.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Goedenavond, 1 over 7. Nieuws hoor je van Niels.
5: Goedenavond. Een nieuwe waarschuwing van het OCAT, dat is de instantie die het dreigingsniveau in ons land analyseert. Want zij zien een nieuw fenomeen, nihilistisch extremisme. Dat is vooral online een probleem en vooral kinderen en jongeren worden geviseerd. Criminoloog Christophe Buch geeft meer uitleg.
6: Baseert zich eigenlijk op nihilisme, op een soort haat tegenover de mens, de samenleving, een leegte, een verlies van alle normen en waarden. Het doel is eigenlijk geweld omwille van het geweld, om een machtspositie of een controle over andere personen te gaan krijgen.
5: In ons land staan er zo 6 extremisten op de radar van het OCAT. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede, de Noor Søren Warenskjold werd derde. En in de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. En dan heb ik nog het weer. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden.
4: En onderweg zijn er momenteel 6 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting Hasselt op de E313 is dat zelfs een uur extra tussen Randst en Herentals-West. Richting Antwerpen op de E19 een dik kwartier erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A201 dan 8 minuten aanschuiven tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie. Op de E40 6 minuten erbij tussen Sterrebeek en Berthem. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat er een file van 8 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen West. Opletten daar, want het komt door een defect voertuig op de weg. En tenslotte nog een file op de Brusselse buitenring. 7 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
7: Aftersun. Liam van Haverbeke.
4: Ik zweer het op mijn communiezieltje. Het wordt een heel fijne avond met Bruno Mars on

Dan Bruno Mars met On My Soul. Hey, een hele goede avond, vrienden. Terwijl de camping van Pukkelpop vandaag is volgestroomd en Ruben van Gucht zijn nieuwe talkshow heeft aangekondigd en ook Joren en Naomi deze keer geen hete pepers hebben gegeten in de show, ik ben blij. Heb ik de hele dag gespendeerd met nummers bij elkaar rapen uit het hitarchief van Q-Music, want ik was op zoek naar grootse hits. En die vuur ik met alle plezier de komende 3 uur op je af. Zometeen zelfs het beste nummer van dit moment van Shakira, uiteraard. En eerst een classic van eigen bodem. Het kan niet beter, want dit is Milkink met Sunrise. Welkom! Q-Music.

precies het Belgisch kwartiertje, want na Mel Kink heb ik nog een Belgische topper. Hij is wel nog heel jong, de wereld ligt aan zijn voeten. Het is vooral een talent van je welsten, deze Bas Serra en All Because of You. Morning.

0: Q-Music presenteert
1: Q-Pitchhouse, zijn we klaar?
0: Het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus. Gratis aan het Q-Beach House in Oostende. In
1: Amsterdam.
0: Daar wil je geen seconde van missen. Q.
1: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven. Op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum Summer.
2: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Oh. Het is hier zo stil binnen.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: gewoon koken. En wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
10: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
11: Oh, ons cv-fotoboek is er.
12: Mag ik eens kijken?
11: Wauw. Weet je dit nog?
12: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Oh, het voelt

Shakira, uiteraard. Momenteel zijn er waarschijnlijk een paar luisteraars die een woelende nacht tegemoet gaan, denk ik. Want morgen is het de finale voor de Q-guestlist van Shakira in Madrid. Er ligt een duo-ticket in de studio te wachten. Wie gaat winnen? Dat hoor je morgenochtend bij Robbe in de ochtendshow. Rond 7:15, denk ik. En ondertussen is er sinds gisterenavond in de repeat of niet een nieuw nummer van niemand minder dan deze man, Robin Schulz. Maar voor het zover is, eerst nog eens een andere hit, namelijk deze Waves samen met Mr. Props.

van de zomer van 2026. Live it all van Lost Frequencies. En dat ben jij ook aan het doen. Jolien uit Houthalen Helchteren stuurt een goeie avond. Deze keer geen tripje naar Disneyland Parijs, maar wel naar het Q Beach House met een ijsje en een mocktail. Heerlijk. Ook Stefanie uit Tongeren is aan het genieten van Q Music in de zetel.

0: Dean Lewis.
1: I'm still in love with you.
0: I hate that it's true. Het is 7:30 op de klok, een hele goede avond. En er staat 1 file op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is richting Antwerpen op de E19. Reken daar 7 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Rumst. Sta je op een andere plek stil momenteel, dat kan. Maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten mee.

0: hoe sta jij in het leven?
1: Ja, naar mijn gevoel zijn er zo twee type mensen die zeggen... Ja, zo de ene type die zegt, ik zie wel wat er komt. Hè, ik wacht een beetje de situatie af. Ik leef in het moment. En aan de andere kant, mensen die liefst zoveel mogelijk plannen. Vooral die laatste groep, die gaat heel goed kunnen antwoorden zo meteen, want we doen weer van dit.
2: Morgen klinkt zo.
1: Hoe klinkt morgen voor jou? Met andere woorden, wat ga jij morgen doen? Gisteren hadden we Hanne aan de lijn, die keek enorm uit naar vandaag, omdat het haar eerste dag was in haar nieuwe appartement. En ze stuurde net nog dit door in de Q-app.
3: Hey Liam.
1: Hey.
3: Ik ben dus morgen opgestaan. Ik heb alle kasten uitgewassen en nu ga ik alles een plekje geven in mijn nieuw appartementje.
1: Heel leuk, maar wat zijn jouw plannen voor morgen? Stuur maar door in een audioberichtje.
2: Q-music! Er is altijd iets te beleven aan het Q-Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
4: Q-Beach House, maximum summer.
5: En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
6: Nee! Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
5: Oké.
4: Q-Sounds. With
7: you. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
9: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
7: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Code Yellow!
13: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
14: Ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
13: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
15: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.

0: van de drievuldigheid. Kygo, Khalid en Griffin.
1: Morgen klinkt zo.
0: Daar ben ik altijd heel benieuwd naar. Nina gaat morgen spaghetti eten bij haar oma en opa. Oh, lekker. Ja, als je er een beetje over hebt, ik weet dat dat altijd de beste spaghetti's zijn. We zitten hier tussen het kursaal en de gaanderij. Je mocht het hier dan afleveren. Hè. Bernard stuurt dat hij in de tuin gaat werken. Bernard, ik weet niet waar dat jij woont, maar bij ons thuis staat er niets van groen. Dus veel succes wat je ook gaat doen. Ik heb ook iemand aan de lijn. Goedenavond, dag Jolien uit de Houthalen Helchteren.
2: Goedenavond, Liam.
0: Wat ga jij doen morgen?
2: Wij gaan naar Dopsel aan de Pan en naar K3 de musical kijken.
0: Oh, is dat de Doornroosje musical?
2: Ja, dat klopt.
0: Oh, perfect. Dat klinkt heel raar om dat als 26-jarige man te bekennen, maar ik had vroeger als kind Doornroosje op cassette, dus ik ben heel jaloers.
2: Ja, ik heb die ook altijd op cassette gekeken, dus voor mij is dat ook echt zo heel, nostalgie.
0: Omdat ja, jeugd zit
2: erbij. Kunnen kijken.
0: En is het, geef eerlijk toe, is het een excuus om zelf te kunnen kijken dat je denkt, ah ja, ik ga wel met die kindjes gaan?
2: Ja, ja, ja. We gaan met twee meisjeskindjes samen gaan. Dat was zo ultieme droom om met hen te kunnen gaan.
0: Oh, superfijn. Laat dan even weten hoe dat geweest is in de Q-app. Is dat dan trouwens een dagje Plopsaland en dan door een roosje kijken?
2: Ja, dat klopt.
0: Amai, plezier kan niet op. Geniet ervan, dat klinkt nu al als een topdag. Salut, hè.
2: Super, dag.

0: Ja, buiten Blue Zwenen natuurlijk. Een heerlijke schijf van Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. De kans is groot dat deze dames in ieder geval de top 10 binnen gaan komen in de Q-top 40 morgen. Ze stijgen de afgelopen weken alleen maar lekker door. Het zijn precies de benzineprijzen. Afgelopen vrijdag waren ze zelfs nog de sterkste stijger in de top 40. We horen het morgen.
1: Deze hit is nieuw.
0: Vanaf 1 uur bij Timo Pirera. Dit is Cat's Eye en Animal.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Goedenavond, 8 uur. Nieuws hoor je van Niels.
2: Een goeie avond. Er is geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie gevraagd had. Politiek journalist Rob van Erck.
3: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Kruk hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Kamervoorzitter Peter de Rover heeft gezegd dat die discussies over het klimaat in september ook nog wel kunnen als het parlement helemaal terugkomt uit vakantie.
2: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En intussen heeft de brandweer daar in de Hoge Venen een korhoen gered. Dat is een soort kip die daar voorkomt. De soort is sowieso al bedreigd en nu is het dus ook zijn leefgebied zwaar aangetast. De brandweer heeft deze ene korhoen meteen gebombardeerd tot het symbool van die natuurbrand. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op het Afrikaanse continent ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu dus de identiteit. En sport in de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden.
1: En onderweg is het vrij rustig. Er is maar 1 file gemeld van langer dan 5 minuten. Dat is richting Antwerpen op de E19. 7 minuten extra daar tussen Mechelen-Noord en Rumst. Opletten, want het komt door een defect voertuig op de weg, staat er hier. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je minder dan 5 minuten.
4: Aftersun. Liam van Haverbeke.
1: Een Braziliaan en een Brit sloegen de handen in elkaar en het werd een zomerse hit van je welste. Dit is Edge of Desire.
5: Maximum Sun.

Queens. Eva Max, haar ouders verhuisden naar de Verenigde Staten na de val van het communisme in Albanië, jaren 90. En zo kon Eva Max al beginnen muziek maken op haar 13. Dat is ontzettend vroeg en groeide ze uit tot de topzangeres die ze nu is. Concert. En ook volgende week staan er topartiesten op ons podium. Je hebt het ongetwijfeld al gehoord, maar we geven het laatste Sunset-concert van deze zomer in de magnifieke handen van Bazaar. Het is volgende week donderdag om 8 uur. 8 uur 's avonds uiteraard, dan beginnen we eraan. Ik kan je alleen maar aanraden om erbij te zijn, want een paar jaar terug stonden ze hier ook op het podium. En toen was er volk, jong. Echt niet normaal. Maar vooral de sfeer is te zot voor woorden. En ook deze zullen ze, hoop ik, toch spelen. Ooit komt er een dag en die dag is dus donderdag.

Stel je voor dat jij keihard werkt voor je geld en jouw collega's in het geniep zo met alle winst gaan lopen en jij dus een nougatbolle krijgt. Wel, Ellie Goulding heeft eigenlijk exact dat ontdekt, want ze sleepte haar ex-managers voor de rechter, omdat ze die managers deals over haar tours en merchandise bleken te sluiten, waar Ellie helemaal niets van af wist en zonder dat zij daar dus ook iets voor kreeg. En nu gaat ze dus naar de rechtbank op hoop van zegen. Dus bij deze een klein beetje saban voor ons Ellie, want al die advocaatkosten kosten heel veel geld. Dus dit is ze, samen met Enema is dit Hypnotize.

0: een hele goede middag. Een goede avond, liever. Wat is 14 over 8? Amai, ik weet niet waar dat vandaan kwam. Goed, je luistert dus naar de avond van Q Music en niet naar de middag. Oh, sorry, ik ga erin blijven, denk ik. Wacht, even concentreren. Het is eruit. Ik heb een belangrijke vraag voor jou. Ik ga daarover beginnen. Wat is hetgene wat jij het meest van al gaat missen eens de zomervakantie voorbij is? Wat kan jij nu doen dat binnen een paar dagen niet meer het geval is? Allee, een paar dagen, ja, toch nog anderhalve week zomervakantie. Dat mag je even laten weten in een audioberichtje in de Q-app. En dan geef ik jou in ruil Snow Patrol. Staat hier in de playlist met Just Say Yes. Dat lijkt me toch wel een hele goede deal. Je hoort ze na de nieuwe van Criss Cross Amsterdam.
1: Wat heeft Elisabeth Lucie Baat? Met muizen.
2: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan.
3: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd.
2: Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten. En ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
4: En we kunnen al verklappen. De antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik een podcast bijvoorbeeld.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Lucie Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app... Of op VTM Go. With you.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings. Oh.

0: Patrol. Ja, het was Just Say No eigenlijk een paar maanden terug voor de pianist van Snow Patrol, want die was samen met Monica uit Friends, ofwel de Courtney Cox. En ze zijn uit elkaar na 10 jaar. Helaas. Misschien wel ondertussen een zomerlief opgescharreld, kan zomaar, hè. Want dat is de vraag, wat is jouw zomerlief? En dan bedoel ik niet de persoon, maar wel wat jij gaat missen aan de zomer. Daar hebben we het over deze vakantie. Martien uit Sint-Truiden stuurt dit door.
1: Hoi, wat ik vooral ga missen na de zomervakantie is, ook al ben ik nu een weekje terug aan het werk, is dat ik in alle rust kan opstaan, niet moet haasten om alles klaar te hebben voor de kinderen, naar school.
0: De rat race.
1: Noem maar op. En dan het drukke verkeer dat er weer bij komt, dat ga ik toch wel missen. En dat heb ik echt niet gemist, dat het zo druk ging zijn.
0: Snap ik helemaal, Martien. Ja, bij ons is het eigenlijk omgekeerd. Met de radio zitten wij in de zomer aan zee natuurlijk. En dan kan het heel druk zijn op de E40. En dan moeten wij dus net die drukste maanden richting zee rijden. Maar het is met heel veel liefde uiteraard dat we dat doen. Timothy uit Wielsbeke, die trapt dan weer een open deur in.
2: Ik ga het verlof missen na de zomervakantie.

Alex Warren en Fever Dream. Ja, het leven van Alex Warren lijkt soms ook wel een klein beetje op een koortsdroom, denk ik. Hij heeft echt pieken en dalen gekend. Op zijn 18e werd hij door zijn moeder, die worstelde met een alcoholverslaving, uit huis gezet. Hij belandde toen op straat, was letterlijk dakloos, dus ging hij leven in zijn auto. En op dat moment leerde hij via Snapchat zijn grote liefde kennen, Kuf Elnon. En met haar heeft hij ook nog een tijdje samen in zijn auto gewoond. Echt waar. Gezellig, op de achterbank, denk ik dan. Maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen met die twee, want samen timmerden ze aan de weg. Alex begon muziek te maken, dat weten we, scoorde hit na hit. En zij bouwde haar social media kanalen verder op. En het lijkt dus wel een sprookje, want uiteindelijk is alles goed gekomen met ze. In 2024 zijn ze ook getrouwd, dus zo mooi kan het leven zijn. En nu zijn ze een onafscheidelijk duo. En daarover gaat deze van Avicii en Sandro Cavazza, Without You.

Een van de beste Avicii-songs, als je mij vraagt. En daar is Evert het ook mee eens in de Q-app. Hij stuurt Avicii en dan 32 hartjes erna in de Q-app. Of ik al die hartjes heb geteld, zeker wel. Het is 8:30 op de klok, een hele fijne avond. Er staan momenteel 2 vertragingen op de Vlaamse snelwegen, van langer dan 5 minuten toch. Richting Antwerpen op de E19 is het aanschuiven tussen Mechelen-Noord en Rumst. Reken daar zeker 20 minuten extra voor. En richting Brussel op de E19 staat er nog een file van 7 minuten tussen Kontich en Rumst. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan die 5 minuten.

Martin Garrix en Ed Sheeran zijn duidelijk fan van de nieuwe Repeat of niet. Ik snap het, als jij het ook bent, top, want je hoort hem straks na 9 uur. Eerst moeten we nog gezamenlijk believen in de 10 dingen voor zonsondergang. Dat is voor na Imagine.

0: Juste en Sam Harper met Just a Little.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Het is inderdaad maar een klein beetje tijd die je krijgt zometeen om 10 dingen op te noemen binnen 20 seconden in een categorie die ik jou straks ga geven. Dat maakt het extra moeilijk. Dat is eigenlijk het principe van 10 dingen voor zonsondergang. En de prijs, ja, niet onbelangrijk natuurlijk, is een toegangsticket voor 2 personen richting de Q After Sun Drink. Die organiseren we hier aan het Q Beach House volgende week vrijdag. Gisteren lukte het net niet. Ja, het thema was dingen die je kan fotograferen op vakantie.
2: Kerken, schilderijen, landschappen, mensen, activiteiten, instrumenten, auto's, gebouwen.
0: Oh, de tijd is om, de tijd is om. Wil jij het ook eens proberen? Stuur dan nu 10 dingen door in de Q-app. En dan ben jij er misschien wel bij volgende week vrijdag tijdens de After Sun Drink.

0: komt uit Alabama, maar kiest duidelijk voor Texas. Onze cute opschrijf van deze week.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Goedenavond, dag Matteo uit Zwevegem.
2: Goedenavond, Stelian.
0: Of moet ik zeggen, bonsoir mon ami Matteo de Zwevegem.
2: Oei.
0: Jij bent in het buitenland, dat klopt hè?
2: Ja, klopt, dat vind ik.
0: En waar precies in Frankrijk?
2: Redelijk richting Tuin.
0: Oké, en is daar goed weer momenteel?
2: Ja, redelijk goed weer, ja. Warm.
0: Ja, waarschijnlijk. En is het business of pleasure?
2: Pleasure.
0: Pleasure, heel leuk. Hoe lang blijven we daar nog?
2: Tot dinsdag.
0: Oké, perfect. Want jij kan natuurlijk komen naar de Q After Sun drinken. Dat weet je, dat is nu vrijdag. Dat past voor jou in de agenda.
2: Ja.
0: Ideaal, want jij speelt mee met 10 dingen voor zonsondergang. 10 dingen opnoemen in een categorie binnen de 20 seconden. Heb je het al eens gehoord op de radio?
2: Ja.
0: Oké, en gaat het lukken, denk je?
2: Hoop het.
0: Ik hoop het met je mee. We gaan het testen, want de categorie van vandaag heeft uiteraard te maken met de start van Pukkelpop. Ooit al eens geweest, Matteo, naar Pukkelpop?
2: Nee, nog niet. Wel heel veel goed.
0: Oké, het gaat eigenlijk breder dan Pukkelpop alleen. Het gaat over de festivals. En het is heel simpel. Noem mij 10 dingen die je meeneemt naar een festival. Je tijd start nu.
2: Zonnebril, pet, oordopjes misschien, GSM, water, rugzak, sandalen.
0: Oh, sandalen, ja, kan ik nog goed rekenen, maar je wint er helemaal niets mee, want je hebt 7 op 10. Inderdaad, bijna. Goh, ik denk dat we vervloekt zijn deze week. Er is nog niemand gewonnen, het is ongelooflijk. Doe me toch, Matteo. Ja, je kon nog geld, bankkaart, waterfles, blarenpleisters, lippenbalsem, kauwgom. Allee, je kunt eigenlijk alles meenemen op een festival. Maar goed, het zat er jammer genoeg niet in. Maar laat er vooral je reis niet overpesten, man. Geniet er nog van, hè, daar.
2: Ja, zeker niet.
0: Yo,

Meteor. Hij is binnenkort te zien in de nieuwe talkshow op VTM Happy Hour met als host Ruben van Gucht. En ja, er komen verschillende extra gasten. Meteor dus, Tom Bonen, Mark Koeken en ook Herman Brusselmans. Een bont allegaartje dus, maar het wordt wel heel leuk, vermoed ik. Als je geïnteresseerd bent, het begint volgende week vrijdagavond voor het eerst te zien op de Vlaamse televisiemaatschappij. VTM natuurlijk.

0: Goedenavond, 9 uur. Nieuws hoor je van Niels.
1: Een goeie avond. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Het parket onderzoekt dat. En intussen heeft de natuurorganisatie WWF al €60.000 ingezameld voor de Hoge Venen. Met dat geld willen ze de natuur daar herstellen als het gevaar volledig geweken is. Je hoort Hans Moisson van het WWF.
2: Met het ingezamelde geld wordt grond aangekocht, gedegradeerde veengebieden, die we gaan herstellen. En hoe doen we dat? Dat kan gaan van as wegschrapen, de bodem opnieuw gaan vernatten, tot zaken aanplanten, zoals de kleine veenbes. En we herstellen er ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
1: Wanneer ze daarmee kunnen starten, hangt allemaal af van hoe de komende weken verlopen. En sport in de voorronde van de Europa League voetbal speelt Sint-Truiden op dit moment tegen Omnia Nicosia uit Cyprus. Halfweg staat het daar nog 0-0. Het is ook een beetje geschiedenis, want het is de eerste wedstrijd van STVV in Europa. De terugmatch is over exact een week. En eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kayrat Almaty in Kazachstan. Ook die terugmatch is voor volgende week, maar Anderlecht dus met een goede uitgangspositie. En in de voorrondes van de Conference League neemt AA Gent het op dit moment op tegen het Schotse Hibernian. Na ongeveer een half uur staat het daar nog altijd 0-0. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start nog droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden.
0: En onderweg zijn er momenteel 3 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting Antwerpen is dat op de E19 37 minuten extra rekenen tussen Mechelen-Noord en Kontich. Richting Brussel dan op de E19 10 minuten erbij tussen Kontich en Rumst. Richting Hasselt staat er ook nog een file op de E313 10 minuten extra daar tussen Wonnegem en Massenhoven. Opletten, want dat komt door een ongeval. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je wel minder dan 5 minuten.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke,
0: Andrew Taggart en Alex Paul, hoor je zo meteen. Ja, je kan ze misschien beter kennen als de Chainsmokers. Eerst Jelly Roll.

goede combo, hè, de Chainsmokers en Coldplay. Nog zo'n gouden combinatie, dat zijn natuurlijk onze ochtendvrienden. Maarten en Dorothee, die hoor je vanaf 31 augustus terug in de ochtend bij Q. Maar vandaag is er ook alweer een nieuwe podcast, of een nieuwe aflevering toch liever, van de podcast De 10 Meest Gegoogelde Vragen. Deze keer met Elisabeth Lucie Baten als gast. Of ja, eigenlijk gewoon Elisabeth Baten, want dat is haar naam, dat vertelt ze ook in de podcast. En onze ochtendvrienden komen trouwens volgende week dinsdag ook eens naar het Q Beach House. En ze gaan blijkbaar groot nieuws bij hebben. Ik hoorde daarnet ook wat geruchten op de redactie. En ik vertel je zo meteen na Olivia Dien.

eens je mening over mag geven. Het is een rework vanavond, maar wel, ja, stava gedaan. Het is zo niet de typische rework zoals we die al heel veel hebben gehoord. Er is niet te veel aan veranderd, dat vooral, want het is Watermat zijn hit Bullet uit 2014. Robin Schulz ging ermee aan de slag en hij herdoopte het tot Take It Slow. Maar hoe neem jij het op? Is het een repeat of een niet? En waarom? Stuur maar door via een berichtje in de Q-app.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow is ons nummer in onze...
1: Repeat of niet?
0: Hanne stuurt repeat, love the beat. Bea zegt, ik twijfel, maar toch een repeat. Maar dan begint het. Bart die zegt niet. Louis uit Drongen zegt, dikke brol, weg ermee, dus een vette niet. Ook Amber stuurt, niet zo saai. Johan uit Dendermonde die stuurde gisteren dat we het nummer moesten begraven. En vandaag stuurt hij, geen diepe put gevonden precies, gooi het dan in een vat, bijtend zuur. Dries uit Exmuiden zegt, Robin Schulz heeft goede muziek, maar dit is er geen van. Ook Jan uit Wingenen stuurt een niet. Ja, we hebben het gedubbelcheckt, maar het is effectief een niet. Het nummer gaat niet door. Strand. Bij de vijfde keer, geloof ik. Jammer maar helaas. Ja, kijk, jij beslist. En de jury van Q-Music is streng, dat weten we. Het goede nieuws is wel, morgenochtend komt er een nieuwe song bij Matthias van den Bulke. Welke dat dan wordt, dat hoor je iets voor 10:30 hier bij Q.

voelt dat het een klein beetje als het einde van de wereld. Wanneer je zo in een ellendeloos lange file lijkt te staan. Gelukkig valt het momenteel best wel nog mee. Het is 9:30 op de klok, een hele fijne avond. En 2 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen is het aanschuiven op de E19. Reken daar 40 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Kontich. En richting Hasselt staat er een file op de E313. 10 minuten erbij tussen Wommelgem en Massenhoven. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee. En krijg je ook nog Sorry Papi op de radio.

de zilveren medaille in de Q-top 40. Kan hij ook de nummer 1 worden? Dat is de vraag natuurlijk. En dan die Shakira eindelijk van de troon stoten. Op die vraag krijg jij morgen een antwoord. In de Q-top 40. Maar tijdens de Aftersun heb ik eigenlijk nu al een antwoord nodig van jou op een wel heel specifieke vraag. Namelijk, welk laid-back nummer wil jij zo meteen horen op de radio hier op Q-Music? Met welk nummer wil jij deze donderdag 20 augustus afsluiten? Stuur maar door. Zolang het past in de sfeer natuurlijk, is alles welkom.

0: Kom volgende week dinsdag op ons terras zingen om 5 uur. Wordt een heel fijn moment. Aaron Blommaert en Tranen van Goud.
1: De Late Night Track.
0: En dat is alweer misschien wel het leukste moment van de dag. Goedenavond, dag Timothée uit Huldenberg.
2: Dag Liam, goedenavond.
0: Welk nummer wil jij horen?
2: Mike Poser, I Took a Pill in Ibiza on the Sea Premix.
0: Oh, dat is een heel goed nummer. Waarom?
2: Ja, wel, ik hou eigenlijk van die zomerse vibe. Ja, oké, misschien ook wel de muziek. Het is niet meer like vroeger, maar dat is eigenlijk ook een zeer leuk nummer. Het heeft een beetje van alles. Het is een beetje goed en een beetje stout. Voilà.
0: Dat is waar, inderdaad. Er zit een stout elementje in. Heb je het nodig om tot rust te komen na een drukke werkdag?
2: Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Ik heb vooral meer werk in mijn tuin in de serre dan op mijn werk momenteel.
0: Oei, wat staat er dan wel in de serre? Als het illegaal is, moet ik niet zeggen, hè?
2: Ik woon in de druivenstreek, dus uiteraard, het woord zegt het zelf, druiven onder andere.
0: Ah, ja, en zijn het dan druiven om te eten of om wijn van te maken?
2: Nee, dat is voor te eten. Er zijn wijnboeren, maar dat is eigenlijk zijn we bekend voor de druiven om te eten. En die zijn heel groot.
0: Ah ja, ik heb dat onlangs ergens gelezen, denk ik. Dat veel mensen inderdaad zeggen van, hey, het is niet om wijn te maken, het is echt om te eten. En zijn het ook lekkere druiven, Timothée?
2: Wel, ik moet eerlijk zeggen, vroeger mocht ik dat niet eten door mijn diabetes, maar dat zijn eigenlijk snoepjes.
0: Ah, lekker. Ik heb nu plots zin in druiven. Maar we moeten vooral zin krijgen in muziek natuurlijk, want je hebt een geweldig nummer gekozen. Het is van Mike Poser. Ben je toevallig bekend met de artiest?
2: Ik heb die vroeger wel meer gevolgd. Nu, het is heel wat minder, maar ik heb hem wel ook al live gezien. Dus,
0: ja, hij heeft een heftig leven gehad ook, hè. Dit was zijn eerste hit. Cooler Than Me. Geweldige schijf ook, hè.
2: Absoluut, ja.
0: En heeft toen een verslaving gehad en toen heeft hij een ander liedje geschreven, I Took a Pill in Ibiza. Daar is dan een remix van gemaakt en dan is hij opnieuw populair geworden en nu pakt hij het leven gezonder aan door bijvoorbeeld meer druiven te eten. En zo is de cirkel rond, Timothée. We gaan ervan genieten. Fijne avond, hè, man.
2: Ja, bedankt voor u ook. Dag.

Wat gaat Samber deze keer doen? Dat vraag ik me af. Ja, hij treedt zondag op Pukkelpop natuurlijk, op de mainstage. En hij heeft vooral deze zomer al heel veel grote festivals gedaan. En elke keer ja, dan doet hij iets bijzonders tijdens de show. Op Ziget kwam hij op in een limo. Een limousine reed op het podium. En had voor de gezelligheid ook Zara Larsson meegenomen. Heel cool. In Kopenhagen, geloof ik, liep hij tijdens een show samen met zijn band De Zee in. Tijdens de show moet je dat voorstellen. Zou zomaar kunnen met Bazaar ook aan het Q Beach House tijdens het Sunset Concert. En wat later stond hij in Zweden en kwam hij ineens het podium op met een vorkheftruck. Ja, het is in Limburg natuurlijk zondag, dus misschien, het is maar een gokje, rijdt hij wel het podium op met een tractor. Zou zomaar kunnen, deze Samber.

Londen. Zo beschrijf je van Henri PFR deze Sola. Zometeen nog zo'n beatmakende Q-DJ, namelijk Dimitri Wouters, neemt je mee op zwier richting de beste zomerhitjes in de Q-Summer Mix. We hoor je elke maandag tot donderdag trouwens. En vandaag is er geen uitzondering. Na het nieuws van 10 komt hij eraan. Voor de rest wens ik jou een fantastische, mooie, fijne, gezellige late avond toe. En dat doe ik met deze vrouw, Mimi Webb en Good Without. Joejoe!

0: Goedenavond, het is 10 uur. Nieuws hoor je van Niels.
1: Een goeie avond.
2: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Weenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf krijgen ze geen reactie. Weenders wil te weten komen hoe het zit. Unique is vooral populair bij jongeren. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Het onderwerp van de film, ik meen het, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. En sport in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen thuis tegen Omnia Nicosia uit Cyprus. Het was ook meteen de eerste Europese match ooit voor STVV. De terugmatch is voor volgende week. En eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Ook die terugmatch is voor volgende week, maar Anderlecht dus met een goede uitgangspositie. En in de voorrondes van de Conference League neemt AA Gent het op tegen het Schotse Hibernian. Nog zo'n 20 minuten spelen daar en de stand is nog altijd 0-0. En op het WK Hockey in eigen land zijn onze vrouwen, de Red Panthers, dan weer aan het spelen tegen Ierland. Aan het begin van het laatste kwart staan ze 0-1 achter. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog, maar in de namiddag gaat het regenen en 20 graden.
0: En onderweg is er nog één vertraging gemeld. Dat is richting Antwerpen op de E19. Reken daar 36 minuten bij tussen Mechelen-Noord en Rumst. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
3: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Goedenavond. Op het WK Hockey in eigen land hebben onze vrouwen, de Red Panthers, zijn dat met 2-1 gewonnen van Ierland. Het was wel nagelbijten, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. De Red Panthers stoten dus door naar de volgende ronde. We hebben nog nooit zo vaak een makelaar ingeschakeld om onze woning te verkopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van ImoWeb. Bijna 8 op de 10 verkopers doen dat. Vorig jaar was dat nog maar 6 op de 10. Het komt vooral omdat de administratieve last de laatste jaren veel groter is geworden, zegt Kirsten Nijberg van ImoWeb.
1: Er komt veel meer bij kijken. Er zijn verschillende documenten, attesten en dergelijke nodig. Dus het wordt soms wel wat complexer voor vele mensen en kiezen dan toch voor die expertise. En ook vaak dat de bezichtigingen die bij een woning eigenlijk gepaard gaan, lijkt voor veel particulieren om dat zelf te organiseren en op te volgen toch wel heel complex.
0: Een makelaar krijgt gemiddeld zo'n 3% commissie op de verkoop. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Dus een goede uitgangspositie voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
2: Music. Q Summer Mix. DVD.

0: van middernacht.
1: Goedenacht. Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen, de Red Panthers, zijn dat door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. Je hoort speelster Charlotte Anglebeyer.
2: Ik denk dat het wel een zware wedstrijd was, want Ierland scoort nu weer vroeg in de wedstrijd. Op een counter, als ik me niet vergis. Dus wij wisten ook dat ze dat zo gingen spelen. En het is ook moeilijk als Ierland de eerste goal scoort om terug te komen. Maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. En uiteindelijk komen die twee goals in de laatste kwart.
1: De Fransman Julien Alaphilippe stopt met wielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd twee keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk, maar dat was dus zijn laatste koers. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt daar viel pas in de 94ste minuut. Eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.